0: Carney reageert geschokt. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Dat de wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst zijn in ruim 100 jaar dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. Het weer, het koelt af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

The Story Of, een programma voor liefhebbers van het verhaal achter de muziek. Presentatie Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Hoeven met achter de knoppen Bob den Breeën. Iedere vrijdagavond van 6 tot 8 uur op Radio Ridderkerk luisteren we dus naar The Story Of.

0: uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Voor onze regio geldt vanaf woensdagmiddag code oranje vanwege extreme hitte. Het KNMI verwacht dat het zeker 3 dagen achter elkaar 34 graden gaat worden. De weerswaarschuwing geldt niet voor de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en de Waddeneilanden. Mensen kunnen als gevolg van de hitte te maken krijgen met oververhitting en uitdroging. Vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen risico. Het advies is om uit de zon te blijven. En op het strand van de Brouwersdam in Ouddorp is een Duitse toerist overleden. De toerist kwam in het water in de problemen en is door omstanders uit het water gehaald en gereanimeerd, zo laat de politie weten. Het ongeluk gebeurde aan de zijde van de Noordzee op de Dam. Voor het incident was ook een traumahelikopter opgeroepen, maar medische hulp mocht niet meer baten. En volgens oud-Spartaan Denzel Dumfries is de selectie van het Nederlands elftal volledig fit voor het duel met Tunesië. Waar tegen Zweden Quinten Timber nog ontbrak, is volgens de rechtsback van Oranje nu iedereen beschikbaar voor de bondscoach. Dumfries vertelde dat tijdens de persconferentie na de training in Kansas City. Het keurkorps van bondscoach Ronald Koeman zal willen winnen tegen de nummer laatste in de pool om zo als eerste door te gaan en mogelijk een makkelijkere tegenstander te loten in de knock-outfase van het toernooi. En Lionel Messi is WK-topscorer aller tijden geworden. De Argentijn scoorde zijn 17e en 18e WK-treffer in het shirt van Argentinië. De aanvaller van Inter Miami maakte alweer zijn 4e en 5e goal van dit toernooi. Want tegen Algerije maakte Lionel Messi al 3 goals. Waardoor hij gelijk kwam met de Duitser Miroslav Klose, die tot dan toe WK-topscorer was. Door de 2-0 tegen Oostenrijk passeert Messi de Duitse topschutter nu. Vroeg in de wedstrijd had Messi het record al eerder kunnen verbreken. Maar toen miste de kleine dribbelaar nog een penalty. Argentinië won nu met 2-0 van Oostenrijk. Maar na de wedstrijd zal Messi met argusogen kijken naar de verrichtingen van Frankrijk tegen Irak. De Franse spits Kylian Mbappé heeft het record van Messi in het vizier. De Fransman staat 4 goals achter op de Argentijn en is een stuk jonger. Het weer. Vanavond is het droog en blijft het nog lang warm. Vannacht is het vrij helder en dalen de temperaturen naar ongeveer 17 graden. Morgen is er volop zon en blijft het droog. Op veel plaatsen kan het dan tropisch warm worden met temperaturen van rond de 30 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws. Here we go.

0: 100.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie en die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec, waaronder Montreal valt, worden vlaggen half stok gehangen. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er mindere internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien woedt er een burgeroorlog. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed in New York. Hij werd 94 jaar. En oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. De Argentijn komt daarmee op 18 goals op een WK. Dat zijn er 2 meer dan Klose, die 16 keer scoorde voor Duitsland. Dankzij Messi's doelpunten is Argentinië door naar de volgende ronde van het WK. Het weer droog bij 11 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

0: Nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Voor onze regio geldt vanaf woensdagmiddag code oranje vanwege extreme hitte. Het KNMI verwacht dat het zeker 3 dagen achter elkaar 34 graden gaat worden. De weerswaarschuwing geldt niet voor de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en de Waddeneilanden. Mensen kunnen als gevolg van de hitte te maken krijgen met oververhitting en uitdroging. Vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen risico. Het advies is om uit de zon te blijven. En op het strand van de Brouwersdam in Ouddorp is een Duitse toerist overleden. De toerist kwam in het water in de problemen en is door omstanders uit het water gehaald en gereanimeerd, zo laat de politie weten. Het ongeluk gebeurde aan de zijde van de Noordzee op de Dam. Voor het incident was ook een traumahelikopter opgeroepen, maar medische hulp mocht niet meer baten. En volgens oud-Spartaan Denzel Dumfries is de selectie van het Nederlands elftal volledig fit voor het duel met Tunesië. Waar tegen Zweden Quinten Timber nog ontbrak, is volgens de rechtsback van Oranje nu iedereen beschikbaar voor de bondscoach. Dumfries vertelde dat tijdens de persconferentie na de training in Kansas City. Het keurkorps van bondscoach Ronald Koeman zal willen winnen tegen de nummer laatste in de pool om zo als eerste door te gaan en mogelijk een makkelijkere tegenstander te loten in de knock-outfase van het toernooi. En Lionel Messi is WK-topscorer aller tijden geworden. De Argentijn scoorde zijn 17e en 18e WK-treffer in het shirt van Argentinië. De aanvaller van Inter Miami maakte alweer zijn 4e en 5e goal van dit toernooi. Want tegen Algerije maakte Lionel Messi al 3 goals. Waardoor hij gelijk kwam met de Duitser Miroslav Klose, die tot dan toe WK-topscorer was. Door de 2-0 tegen Oostenrijk passeert Messi de Duitse topschutter nu. Vroeg in de wedstrijd had Messi het record al eerder kunnen verbreken. Maar toen miste de kleine dribbelaar nog een penalty. Argentinië won nu met 2-0 van Oostenrijk. Maar na de wedstrijd zal Messi met argusogen kijken naar de verrichtingen van Frankrijk tegen Irak. De Franse spits Kylian Mbappé heeft het record van Messi in het vizier. De Fransman staat 4 goals achter op de Argentijn en is een stuk jonger. Het weer. Vanavond is het droog en blijft het nog lang warm. Vannacht is het vrij helder en dalen de temperaturen naar ongeveer 17 graden. Morgen is er volop zon en blijft het droog. Op veel plaatsen kan het dan tropisch warm worden met temperaturen van rond de 30 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: 7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht brand uitgebroken in een bedrijfspand. Het gebouw is grotendeels verwoest. De brandweer is uitgerukt met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Brandweermensen proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op andere gebouwen. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog niet duidelijk. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie en die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec, waaronder Montreal valt, worden vlaggen half stok gehangen. In Myanmar zijn in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood door het leger. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. Zo viel het leger in oktober vorig jaar een festival aan, waarbij tientallen doden vielen. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0. En dat is mede dankzij Kylian Mbappé, die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen en toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. En beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Het weer droog bij 11 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

zaterdagmorgen tussen 8 en 10. Het ochtendhumeur met muziek en luchtige informatie. Jouw wekker in het weekend.

0: nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Voor onze regio geldt vanaf woensdagmiddag code oranje vanwege extreme hitte. Het KNMI verwacht dat het zeker 3 dagen achter elkaar 34 graden gaat worden. De weerswaarschuwing geldt niet voor de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en de Waddeneilanden. Mensen kunnen als gevolg van de hitte te maken krijgen met oververhitting en uitdroging. Vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen risico. Het advies is om uit de zon te blijven. En op het strand van de Brouwersdam in Ouddorp is een Duitse toerist overleden. De toerist kwam in het water in de problemen en is door omstanders uit het water gehaald en gereanimeerd, zo laat de politie weten. Het ongeluk gebeurde aan de zijde van de Noordzee op de Dam. Voor het incident was ook een traumahelikopter opgeroepen, maar medische hulp mocht niet meer baten. En volgens oud-Spartaan Denzel Dumfries is de selectie van het Nederlands elftal volledig fit voor het duel met Tunesië. Waar tegen Zweden Quinten Timber nog ontbrak, is volgens de rechtsback van Oranje nu iedereen beschikbaar voor de bondscoach. Dumfries vertelde dat tijdens de persconferentie na de training in Kansas City. Het keurkorps van bondscoach Ronald Koeman zal willen winnen tegen de nummer laatste in de pool, om zo als eerste door te gaan en mogelijk een makkelijkere tegenstander te loten in de knock-outfase van het toernooi. En Lionel Messi is WK-topscorer aller tijden geworden. De Argentijn scoorde zijn 17e en 18e WK-treffer in het shirt van Argentinië. De aanvaller van Inter Miami maakte alweer zijn 4e en 5e goal van dit toernooi. Want tegen Algerije maakte Lionel Messi al 3 goals. Waardoor hij gelijk kwam met de Duitser Miroslav Klose, die tot dan toe WK-topscorer was. Door de 2-0 tegen Oostenrijk passeert Messi de Duitse topschutter nu. Vroeg in de wedstrijd had Messi het record al eerder kunnen verbreken. Maar toen miste de kleine dribbelaar nog een penalty. Argentinië won nu met 2-0 van Oostenrijk. Maar na de wedstrijd zal Messi met argusogen kijken naar de verrichtingen van Frankrijk tegen Irak. De Franse spits Kylian Mbappé heeft het record van Messi in het vizier. De Fransman staat 4 goals achter op de Argentijn en is een stuk jonger. Het weer. Vanavond is het droog en blijft het nog lang warm. Vannacht is het vrij helder en dalen de temperaturen naar ongeveer 17 graden. Morgen is er volop zon en blijft het droog. Op veel plaatsen kan het dan tropisch warm worden met temperaturen van rond de 30 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

omdat ik jou niks heb gezegd. Een liedje voor mijn liefste, ik heb het niet met je overlegd. Stiekem wil ik jou vertellen dat ik zoveel van je

0: 12.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken waar mensen kunnen afkoelen. Op die plek is water en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om plekken als een theater, kerk of buurthuis, melden de GGD en de gemeente. Toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht brand uitgebroken in een bedrijfspand. Het gebouw is grotendeels verwoest. De brandweer is uitgerukt met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Brandweermensen proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op andere gebouwen. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog niet duidelijk. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer, het is droog bij een graad of 16. Overdag opnieuw veel zon. Het blijft droog en er staat weinig wind. En het wordt 27 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede

The Story Of, een programma voor liefhebbers van het verhaal achter de muziek. Presentatie Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Hoever met achter de knoppen Bob den Breeën. Iedere vrijdagavond van 6 tot 8 uur op Radio Ridderkerk luisteren dus naar The Story Of.

0: nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Voor onze regio geldt vanaf woensdagmiddag code oranje vanwege extreme hitte. Het KNMI verwacht dat het zeker 3 dagen achter elkaar 34 graden gaat worden. De weerswaarschuwing geldt niet voor de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en de Waddeneilanden. Mensen kunnen als gevolg van de hitte te maken krijgen met oververhitting en uitdroging. Vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen risico. Het advies is om uit de zon te blijven. En op het strand van de Brouwersdam in Ouddorp is een Duitse toerist overleden. De toerist kwam in het water in de problemen en is door omstanders uit het water gehaald en gereanimeerd, zo laat de politie weten. Het ongeluk gebeurde aan de zijde van de Noordzee op de Dam. Voor het incident was ook een traumahelikopter opgeroepen, maar medische hulp mocht niet meer baten. En volgens oud-Spartaan Denzel Dumfries is de selectie van het Nederlands elftal volledig fit voor het duel met Tunesië. Waar tegen Zweden Quinten Timber nog ontbrak, is volgens de rechtsback van Oranje nu iedereen beschikbaar voor de bondscoach. Dumfries vertelde dat tijdens de persconferentie na de training in Kansas City. Het keurkorps van bondscoach Ronald Koeman zal willen winnen tegen de nummer laatste in de pool om zo als eerste door te gaan en mogelijk een makkelijkere tegenstander te loten in de knock-outfase van het toernooi. En Lionel Messi is WK-topscorer aller tijden geworden. De Argentijn scoorde zijn 17e en 18e WK-treffer in het shirt van Argentinië. De aanvaller van Inter Miami maakte alweer zijn 4e en 5e goal van dit toernooi. Want tegen Algerije maakte Lionel Messi al 3 goals. Waardoor hij gelijk kwam met de Duitser Miroslav Klose, die tot dan toe WK-topscorer was. Door de 2-0 tegen Oostenrijk passeert Messi de Duitse topschutter nu. Vroeg in de wedstrijd had Messi het record al eerder kunnen verbreken. Maar toen miste de kleine dribbelaar nog een penalty. Argentinië won nu met 2-0 van Oostenrijk. Maar na de wedstrijd zal Messi met argusogen kijken naar de verrichtingen van Frankrijk tegen Irak. De Franse spits Kylian Mbappé heeft het record van Messi in het vizier. De Fransman staat 4 goals achter op de Argentijn en is een stuk jonger. Het weer. Vanavond is het droog en blijft het nog lang warm. Vannacht is het vrij helder en dalen de temperaturen naar ongeveer 17 graden. Morgen is er volop zon en blijft het droog. Op veel plaatsen kan het dan tropisch warm worden met temperaturen van rond de 30 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. Bijna 40% komt moeilijk rond en dat was 2 jaar geleden 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Het komt omdat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om klappen op te vangen, zoals een scheiding of een ziekte. In Den Hoorn in Zuid-Holland heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. De brandweer rukte vannacht uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Inmiddels is de brand onder controle en er kon worden voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Vanwege de hitte opent Amsterdam vandaag zogenoemde koelteplekken. Mensen kunnen daar gratis naartoe voor verkoeling. Er is water, er zijn zitplaatsen en mensen kunnen naar de wc. Het gaat om locaties als buurtcentra, kerken en bibliotheken. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. En beide punten werden gemaakt door Lionel Messi. Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer droog bij een graad of 16. Overdag is er opnieuw veel zon. Er staat weinig wind en het wordt 27 tot 32 graden. En de komende dagen wordt het nog heter. Dit was het NOS Journaal.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvlimmerkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen Eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur Eenzaamheid.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

Café door Vogel presenteert Jazz and Easy. Een programma met moderne jazz, beïnvloed door pop en gebaseerd op harmonische muzikaliteit en improvisatie. Ook de klassiekers passeren de revue. Jazz and Easy, iedere vrijdagavond van 10 tot 11.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Blaak in het centrum van Rotterdam is een voetganger zwaar gewond geraakt bij het oversteken. Hij werd rond 9 uur aangereden door een auto op een zebrapad. Die wagen ging er daarna vandoor. Een toevallig langsrijdende motorrijder heeft de automobilist nog achtervolgd, maar verloor die uit het oog. Een man die een paar weken geleden dood werd aangetroffen in een uitgebrande woning in Rotterdam-Bloemhof was al overleden voordat de brand ontstond. Dat zegt de politie na onderzoek. In de zaak zitten twee mannen vast met een Poolse nationaliteit. Het vuur brak uit begin deze maand in het rijtjeshuis aan de Lijnzaadstraat. De slachtoffer is een man van 44 uit Zwijndrecht. Een van de twee verdachten is opgepakt in Polen, is inmiddels uitgeleverd. Beide verdachten woonden in het huis aan de Lijnzaadstraat. Beide mannen worden verdacht van brandstichting. De A4 tussen Den Haag en Vlaardingen is dicht vanwege brand in Den Hoorn. Het bedrijfspand is volledig uitgebrand. Er kwam veel rook vrij, dat trok over de snelweg heen. Daarom werd het verkeer omgeleid over de A13 en de A20. Het vuur woedde bij Alpine Engineering. Dat is een bedrijf dat indoor skibanen maakt. Het pand kon als verloren worden beschouwd. Noorwegen en Frankrijk hebben zich geplaatst voor de volgende ronde van het WK voetbal. Beide landen wisten ook een tweede wedstrijd te winnen. Noorwegen won met 3-2 van Senegal. Erling Haaland scoorde 2 keer. Frankrijk won met 3-0 van Irak. Daar waren 2 doelpunten van Mbappé. Die wedstrijd lag 2 uur stil vanwege onweer. Argentinië won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. Daar waren 2 doelpunten van Messi. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het wordt een bijzonder warme dag vandaag met temperaturen die makkelijk richting de 30 graden gaan. Het is hierna wel wat bewolkt en de komende dagen wordt het zelfs nog een stuk warmer. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp rijdt het langzaam over 7 kilometer. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda 6 kilometer file tussen Terbrechtseplein en Moordrecht. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Medewerkers van de gemeente Ridderkerk geven op 3 juli informatie over hoe inwoners zich kunnen voorbereiden op noodsituaties. Daarbij worden praktische tips gegeven over een noodpakket en een noodplan. De culturele bijeenkomst vindt plaats in het Varel College. De voorbereidingen voor de 4e editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl.

is druk, maar ik voel me alleen. Ik geef het feest dat ik met successen verdiende. Het is mooi, heel sociaal en goed bedoeld. Het is dan ook echt een pleziertje, maar ik denk met de wijn in mijn.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig.
2: De jongeren zijn ook juist vaak degene die huren. Er zijn juist vaak degene met wisselende inkomsten. En ook vaak degene met een laag inkomen. Dus je ziet dat juist bij hen zich ook heel veel concentreert.
1: Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt omdat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. In Montreal in Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Het zijn een politieagent, een burger en een verdachte. 2 anderen raakten gewond. Het gebeurde in een wijk van Montreal met veel Joodse winkels en restaurants. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken waar mensen kunnen afkoelen. Op die plekken is water, en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theaterkerk of buurthuis, melden de GGD en de gemeente. Toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer alle tijden op WK's dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. Hij maakte daar zijn 17e en 18e doelpunt, zag commentator Suze van Kleef.
3: Almada doet een overstapje, gunt die bal aan zijn aanvoerder, aan Lionel Messi, die vanaf rand 16 feilloos inschiet tegendraad met dat magische linkerbeen.
1: Argentinië won van Oostenrijk met 2-0. Frankrijk-Irak werd 3-0. En Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer, opnieuw veel zon vandaag. Het warmt snel op. Vanmiddag wordt het 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. En vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. We staan een file op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Ypenburg en Zoeterwoudendorp. 13 kilometer, de vertraging is 20 minuten. A20, hoek van Holland richting Gouda, tussen Knopend Terbrechtseplein en Moordrecht 5 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
6: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
5: Autotaalglas laat je niet barsten.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
8: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

De Story of, een programma voor liefhebbers van het verhaal achter de muziek. Presentatie Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Hoever met achter de knoppen Bob den Breeën. Iedere vrijdagavond van 6 tot 8 uur op Radio Ridderkerk luisteren we dus naar De Story of.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Blaak in het centrum van Rotterdam is een voetganger zwaar gewond geraakt bij het oversteken. Hij werd rond 9 uur aangereden door een auto op een zebrapad. Die wagen ging er daarna vandoor. Een toevallig langsrijdende motorrijder heeft de automobilist nog achtervolgd, maar verloor die uit het oog. Een man die een paar weken geleden dood werd aangetroffen in een uitgebrande woning in Rotterdam-Bloemhof was al overleden voordat de brand ontstond. Dat zegt de politie na onderzoek. In de zaak zitten twee mannen vast met een Poolse nationaliteit. Het vuur brak uit begin deze maand in het rijtjeshuis aan de Lijnzaadstraat. Het slachtoffer is een man van 44 uit Zwijndrecht. Een van de twee verdachten is opgepakt in Polen, is inmiddels uitgeleverd. Beide verdachten woonden in het huis aan de Lijnzaadstraat. Beide mannen worden verdacht van brandstichting. De A4 tussen Den Haag en Vlaardingen is dicht vanwege brand in Den Hoorn. Het bedrijfspand is volledig uitgebrand. Er kwam veel rook vrij, dat trok over de snelweg heen. Daarom werd het verkeer omgeleid over de A13 en de A20. Het vuur woedde bij Alpine Engineering. Dat is een bedrijf dat indoor skibanen maakt. Het pand kon als verloren worden beschouwd. Noorwegen en Frankrijk hebben zich geplaatst voor de volgende ronde van het WK voetbal. Beide landen wisten ook een tweede wedstrijd te winnen. Noorwegen won met 3-2 van Senegal. Erling Haaland scoorde 2 keer. Frankrijk won met 3-0 van Irak. Daar waren 2 doelpunten van Mbappé. Die wedstrijd lag 2 uur stil vanwege onweer. Argentinië won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. Daar waren 2 doelpunten van Messi. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het wordt een bijzonder warme dag vandaag met temperaturen die makkelijk richting de 30 graden gaan. Het is hierna wel wat bewolkt en de komende dagen wordt het zelfs nog een stuk warmer. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Hoogmade 14 kilometer file. 3 kwartier is de vertraging. Dat komt door de werkzaamheden op de A44. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht 7 kilometer file. Op de N445 Leiden Nieuwe Wetering. Bij Nieuwe Wetering 5 minuten vertraging in 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: radioagenda.
1: Medewerkers van de gemeente Ridderkerk geven op 3 juli informatie over hoe inwoners zich kunnen voorbereiden op noodsituaties. Daarbij worden praktische tips gegeven over een noodpakket en een noodplan. De culturele bijeenkomst vindt plaats in het Varel College. In Museum Ridderkerk Oudheidkamer vindt woensdagmiddag 1 juli een bijzondere Cathy Cotty bijeenkomst plaats. Er is een afwisselend programma met muziek, inspirerende sprekers, een feestelijke opening en een dansoptreden. Het thema van de lezingen is taal, waarbij aandacht wordt besteed aan verbinding, cultuur en geschiedenis. Hallo.

0: Echt.7 in de Eter en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Dorold Megens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt doordat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. In Den Hoorn bij Delft heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. Brandweer rukte vannacht uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Inmiddels is het vuur onder controle. Er kon worden voorkomen dat het oversloeg op andere panden. Radio-dj's Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten vertrekken naar Radio 10. Ze maken nu nog de ochtendshow Jan-Willem start op bij Radio 2. Op Radio 10 volgen ze Gordon en Vrouwtje de Bot op. En Roodbeen wordt ook radiodirecteur bij de zender.
2: Als me dit dan gevraagd wordt, het begon aan alle kanten te kriebelen. Dus toen gingen wij praten en toen zei jij, ja, bij mij kriebelt het eigenlijk ook. Dus volgens mij moeten we dit gewoon doen. En toen zei ik, Jeroen, meen je dat echt? En toen zei jij,
3: ja.
1: Roodbeen en Kijk in de Vechten waren 8 jaar lang te horen op Radio 2. En ze wonnen 2 keer de Gouden Radioring voor beste programma. Debutant Jordanië is uitgeschakeld op het WK voetbal na een 2-1 verlies tegen Algerije. En eerder op de avond won Frankrijk met 3-0 van Irak. Kylian Mbappé scoorde 2 keer. Onder meer door een grote blunder bij Irak.
4: Ongelooflijk wat er hier gebeurt. Een horror misverstand achterin bij Irak. Levert Mbappé zijn volgende WK-doelpunt op.
1: De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. Uitslagen van de andere wedstrijden van gisteravond. Argentinië won met 2-0 van Oostenrijk en Noorwegen-Senegal eindigde in 3-2. Het weer, opnieuw veel zon vandaag. Het warmt snel op. Het wordt 27 graden in het noorden en mogelijk 32 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Staan er file op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 25 kilometer. De vertraging is 3 kwartier door de werkzaamheden op de A44 tussen afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen. Is de weg dicht tot 1 juli. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en de Meer een 13 kilometer langzaam rijden door een kapotte vrachtwagen op de rechte rijstrook. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht 6 kilometer file. 5 minuten vertraging op de N11 Leiden-Bodegraven bij de A12. En op de N208 Sassenheim-Haarlem tussen Lisse en de N207 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
7: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
8: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
7: Sorry?
8: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
9: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
10: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
11: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.

0: Weerbericht.
1: Na wat wolkenvelden in de vroege ochtend schijnt de zon op deze dinsdag verder volop. In de loop van de dag krijgt de zon meer en meer ruimte en vanmiddag is het zonnig met hooguit wat dunne sluierbewolking. Bij een zwakke wind uit een oostelijke richting loopt de temperatuur vanmiddag op naar 29 graden. Vanavond is het zonnig, komende nacht verloopt helder en bij verder windstille condities koelt het dan af tot rond de 19 graden.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Blaak in het centrum van Rotterdam is een voetganger zwaar gewond geraakt bij het oversteken. Hij werd rond 9 uur aangereden door een auto op een zebrapad. Die wagen ging er daarna vandoor. Een toevallig langsrijdende motorrijder heeft de automobilist nog achtervolgd, maar verloor die uit het oog. Een man die een paar weken geleden dood werd aangetroffen in een uitgebrande woning in Rotterdam-Bloemhof was al overleden voordat de brand ontstond. Dat zegt de politie na onderzoek. In de zaak zitten twee mannen vast met een Poolse nationaliteit. Het vuur brak uit begin deze maand in het rijtjeshuis aan de Lijnzaadstraat. De slachtoffer is een man van 44 uit Zwijndrecht. Een van de twee verdachten is opgepakt in Polen, is inmiddels uitgeleverd. Beide verdachten woonden in het huis aan de Lijnzaadstraat. Beide mannen worden verdacht van brandstichting. De A4 tussen Den Haag en Vlaardingen is dicht vanwege brand in Den Hoorn. Het bedrijfspand is volledig uitgebrand. Er kwam veel rook vrij, dat trok over de snelweg heen. Daarom werd het verkeer omgeleid over de A13 en de A20. Het vuur woedde bij Alpine Engineering. Dat is een bedrijf dat indoor skibanen maakt. Het pand kon als verloren worden beschouwd. Noorwegen en Frankrijk hebben zich geplaatst voor de volgende ronde van het WK voetbal. Beide landen wisten ook een tweede wedstrijd te winnen. Noorwegen won met 3-2 van Senegal. Erling Haaland scoorde 2 keer. Frankrijk won met 3-0 van Irak. Daar waren 2 doelpunten van Mbappé. Die wedstrijd lag 2 uur stil vanwege onweer. Argentinië won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. Daar waren 2 doelpunten van Messi. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het wordt een bijzonder warme dag vandaag met temperaturen die makkelijk richting de 30 graden gaan. Het is hierna wel wat bewolkt en de komende dagen wordt het zelfs nog een stuk warmer. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 25 kilometer stilstaand verkeer door de werkzaamheden op de A44. A12 Den Haag richting Utrecht een 30 minuten vertraging tussen Zevenhuizen en Woerden in 18 kilometer file. De weg is weer vrij. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen het Terbrechtseplein en Moordrecht 5 kilometer stilstaan. Door die file op de A12 op de N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom bij de A4 3 kilometer file. En 208 Sassenheim-Haarlem bij de N207 2 kilometer file. N209 Rotterdam-Hazerswoude 2 kilometer file bij de N11. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Medewerkers van de gemeente Ridderkerk geven op 3 juli informatie over hoe inwoners zich kunnen voorbereiden op noodsituaties. Daarbij worden praktische tips gegeven over een noodpakket en een noodplan. De culturele bijeenkomst vindt plaats in het Varel College. Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band. Hallo.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. En dat was 2 jaar geleden nog 32%. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. En dat is zorgelijk, zegt het Nibud.
2: Moeilijker rondkomen, meer geld zorgen, meer betalingsproblemen ook. Vaker de rekeningen niet kunnen betalen, vaker rood staan. Over die hele linie zien we inderdaad toch een negatieve ontwikkeling ten opzichte van 2 jaar geleden.
1: Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. België heeft 5 leden van de Taliban een visum gegeven voor een bezoek aan Brussel. De delegatie is uitgenodigd door de Europese Commissie om te praten over uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De commissie benadrukt dat het alleen technische gesprekken zijn, zegt correspondent Kisha Hekster.
3: Die gesprekken worden dan gevoerd door ambtenaren. De gesprekken zijn ook niet in een EU-gebouw, maar waarschijnlijk in een hotel en niet in de stad. Allemaal anders dus dan een normaal bezoek van een delegatie aan de EU.
1: Het bezoek is omstreden vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. Tieme Heringa wordt vandaag de jongste wethouder ooit in Nederland. Heringa is 20 jaar oud en neemt in de gemeente Dantumadiel in Friesland de portefeuille onderwijs, cultuur en jongeren onder zijn hoede. In het dagelijks leven studeert Heringa rechten in Groningen. Op zijn 19e was hij lijsttrekker voor de Friese Nationale Partij. Tot zijn verrassing kwam zijn partij in Dantumadiel in de coalitie. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken. Dat zijn plaatsen waar mensen kunnen afkoelen. Op die plekken is er water en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theater, kerk of buurthuis. Zo melden de GGD en de gemeente Amsterdam. Het weer, vandaag opnieuw veel zon. Het warmt snel op. Vanmiddag wordt het 27 graden in het noorden en zo'n 32 graden in het zuidoosten. En vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Diepenburg en Nieuw-Vennep 26 kilometer file. 3 kwartier vertraging door de werkzaamheden op de A44. Op de A12 Den Haag richting Utrecht een kwartier vertraging nog tussen Zevenhuis en Reewijk. Richting Den Haag tussen Voorburg en het Malieveld een kwartier vertraging in 2 kilometer file. Aansluitend op de A12 op de A20 vanuit Hoek van Holland tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Gouwe 10 kilometer file. En op de N211 Hoek van Holland richting Den Haag tussen Wateringen-Noord en de A4 4 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
6: Zeg, vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
7: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
6: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
7: Jawel.
8: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk, en al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
9: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 0180 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
10: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv.
12: Ga voor meer informatie.

0: weerbericht.
1: Na wat wolkenvelden in de vroege ochtend schijnt de zon op deze dinsdag verder volop. In de loop van de dag krijgt de zon meer en meer ruimte en vanmiddag is het zonnig met hooguit wat dunne sluierbewolking. Bij een zwakke wind uit een oostelijke richting loopt de temperatuur vanmiddag op naar 29 graden. Vanavond is het zonnig, komende nacht verloopt helder en bij verder windstille condities koelt het dan af tot rond de 19 graden.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De Nationale Ombudsman wil dat herinneringskosten voor de omstreden tolweg A24 bij Rozenburg worden afgeschaft. Op die weg zijn sinds de opening, 1,5 jaar geleden, al 100.000 boetes uitgedeeld. Maar tegen RTL Nieuws zegt de ombudsman dat het digitale tolsysteem niet duidelijk is. Worden mensen die niet handig zijn met computers benadeeld en lopen mensen tegen extra kosten aan. Mensen die niet op tijd betalen voor het gebruik van de tunnel moeten 9 euro herinneringskosten betalen. En dat terwijl een ritje 1,57 euro kost. Die herinnering is daardoor niet in verhouding, zegt de ombudsman. Meer huishoudens hebben moeite om rond te komen met het Nibud. Bijna 40% van de mensen komt in de problemen. Dat was 2 jaar geleden nog iets meer dan 30%. Vooral jongvolwassenen hebben geldzorgen. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten voor kinderen, vervoer, inboedel en boodschappen. Dat komt omdat uitgaven als deze soms sterk wisselen en minder vast liggen dan bijvoorbeeld de huur of de hypotheek. Ook hebben veel huishoudens het gevoel dat ze niet genoeg geld hebben voor als er iets onverwachts gebeurt, zoals een scheiding of ziekte. 1 op de 3 huishoudens heeft minder dan 2500 euro op de spaarrekening. Verzekeraars hebben het afgelopen jaar 155 miljoen euro uitgekeerd aan milieuschade. Dat is een stuk minder dan het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar. Storm is nog steeds de grootste schadepost, gevolgd door hagel en daarna regen. De afgelopen jaren is er meer geïnvesteerd in het klimaatbestendig maken van gebouwen. Zo worden kassen tegenwoordig uitgerust met hard glas, die zelfs pingpongballen zo groot als hagelstenen kunnen aankunnen. Het Albert Schweitzer ziekenhuis in Zwijndrecht is vanaf vandaag weer volledig geopend na een brand dit weekend. Die woedde in een kantoor, maar daardoor hing er een brandlucht in een van de vleugels. Zo ging de afdeling voor logopedie en voor allergologie dicht. Vervolgens is er geventileerd. Nu de rooklucht weg is, kunnen alle afspraken ook weer doorgaan, zegt het ziekenhuis. Het weer bewolkt, droog, in de loop van de dag zonnig en het is 29 graden vandaag. Morgen gaan de temperaturen echt omhoog, tot 34 graden en op vrijdag zelfs 36 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam een uur vertraging tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep in 25 kilometer file door de werkzaamheden op de A44 bij afrit Noordwijkerhout. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Reewijk en Woerden 8 kilometer langzaamrijdend verkeer. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht 6 kilometer file. N208 Sassenheim-Haarlem bij de aansluiting met de N207 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De ombudsman krijgt veel klachten over de digitale tolheffing in de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Het is voor veel automobilisten niet duidelijk dat ze tol moeten betalen. En mensen die niet digitaal vaardig zijn, kunnen niet eens betalen. Ze krijgen een betalingsherinnering die 9 euro extra kost. De ombudsman schrijft aan minister Karremans dat die herinnering gratis moet zijn. De Israëlische premier Netanyahu heeft nogmaals gezegd dat Israëlische troepen in het zuiden van Libanon blijven. Dat is in strijd met de afspraken die de VS en Iran hebben gemaakt bij hun staakt het vuren. Daarin staat ook dat de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Maar volgens Netanyahu is de bezetting van Zuid-Libanon nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de Israëlische acties in Libanon en heeft daarom besloten de straat van Hormuz weer te sluiten. Kort na haar verdwijning hebben de ontvoerders van de Amerikaanse Nancy Guthrie aan de familie een mail gestuurd waarin staat dat ze is overleden, meldt CNN. De 84-jarige vrouw is de moeder van NBC-presentatrice Savannah Guthrie. Op verzoek van de politie werd de mail stilgehouden. Nancy Guthrie is nog niet gevonden. De Vlaamse omroep VRT heeft zeker 20 sites en chatgroepen ontdekt waar stiekem genomen naaktfoto's worden gedeeld. Belgische mannen maakten de beelden van hun vrouwen terwijl ze dat niet doorhadden, bijvoorbeeld tijdens het aankleden of douchen. Volgens de omroep worden er online afspraken gemaakt tussen mannen om foto's uit te wisselen. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wat stapelwolken elkaar af. Met veel zon loopt de temperatuur vanmiddag op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 28 kilometer langzaam rijdend verkeer. Vertraging is een half uur. Op de A12 Den Haag-Utrecht 5 minuten vertraging bij Reewijk. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht 10 minuten vertraging, 5 kilometer file. En 209 Rotterdam-Hazerswoude tussen afrit Boskoop en Hazerswoude dorp 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. Fleurvision.nl.
4: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

dinsdag 23 juni. En dit is het programma Seniorentijd. Fijn dat u erbij bent. Vandaag wordt het programma gemaakt door de volgende personen. Ron en Lucas, die zitten op de redactie. Dus als u straks misschien gaat bellen met het antwoord van de quiz, krijgt u Ron of Lucas aan de telefoon. Ron heeft ook de quiz gemaakt. En we hebben ook nog Michiel, die doet de techniek vandaag. En hij heeft alle muziek uitgezocht. Dus allemaal mensen met dubbele taken. Maar dat gaat vandaag weer helemaal goed komen, want ik heb gezien dat het een heel mooi lijstje weer is. Mijn naam is Helma en we gaan proberen er een heel mooi programma van te maken. We hebben straks een gast en ik vind het heel leuk dat ze komt, want het was een beetje op het laatste moment. Maar ik ben blij dat ze kon komen vandaag. Dokter Kaljou komt vertellen over maatregelen die je kunt nemen bij de warmte. Nou, het wordt van de week nog veel warmer dan het nu is, dus dat komt helemaal van pas. Maar straks gaan we natuurlijk eerst de quiz doen. Eerst een stukje muziek.

0: de seniorenquiz. Pen en papier klaar? Puzzelen maar.
1: U hoort het al, het is tijd voor de quiz. Vandaag hebben we een woord van 13 letters, 13 antwoorden, 13 vragen. En te winnen is vandaag een bon van Burgerzaken. Nou, dat is heel lekker natuurlijk, want dan hoeft u niet zelf thee of koffie te zetten, maar kunt u naar Burgerzaken en daar kunt u dan koffie of thee krijgen met iets lekkers erbij. Nou, helemaal geweldig, toch? Noteer steeds de eerste letter van het gevonden antwoord. En als u de letters allemaal heeft, dan hustelt u ze even door elkaar tot ze een woord vormen. En ik zal er vast bij vertellen dat de eerste en de laatste letter al op de juiste plek staan. Dat maakt het weer iets makkelijker. We gaan beginnen met vraag 1. Hoe noemen we een persoon, meestal een beroemdheid of voorwerp dat hartstochtelijk wordt bewonderd, vereerd of aanbeden? Het zijn 5 letters. Vraag 2. Hoe noemen we de chronische ziekte waarbij er sprake is van een dusdanig grote, overmatige opstapeling van lichaamsvet dat dit schadelijk is voor de gezondheid? 8 letters. Vraag 3. Hoe noemen we een ruime, luxueuze en vrijstaande woning, vaak gelegen op een groot perceel met veel groen en privacy? 5 letters. Vraag 4. Dit is een kunst- en literatuurvorm waarin maatschappij kritiek of kritiek op personen wordt geleverd door ze belachelijk te maken. 6 letters. Vraag 5. Wat ben je als je opkomt voor jezelf en je eigen grenzen, wensen en meningen durft uit te spreken? 9 letters. Vraag 6. Hoe noemen we een heilige plaats of persoon waar men volgens geloof in de oudheid goddelijk advies kon inwinnen? 6 letters. Vraag 7. Dat is de muziekvraag. Wat is de naam van deze band? En let op, het is zonder voorvoegsel. Dus ik noem even als voorbeeld, als het de Beatles is, dan noteert u alleen de B van Beatles en niet de. Dus de naam van deze band.

Soms is dat best lastig, die muziekvraag. Mijn dochter heeft op mijn telefoon een dingetje gezet. En als je dan muziek hoort en je duwt op het knopje, dan geeft hij keurig aan wie het zingt en wie de, hoe de, het lied heet. En zo hartstikke handig is dat. Vraag 8. Hoe noemen we een ernstige stemmingstoornis waarbij je je weken of maandenlang somber en leeg voelt? 9 letters. Vraag 9, dat is de toetervraag, of ook wel de bliepvraag genoemd. Hoe heet de vrouw waar Elton John over zingt?

0: Nou, een heel bekend lied, dus ik denk dat de meesten het wel zullen weten. Vraag 10. Hoe noemen we de kunst en wetenschap van lekker en verfijnd eten? Het zijn 11 letters. Vraag 11. Hoe noemen we met een mooi woord het fundament of de basis van waaruit je vertrekt? 12 letters. Vraag 12. Van 5 oktober 1966 tot 25 november 1972 kon je bij de NCRV kijken naar de avonturen van Gompie de Walrus en zijn vriendjes. Maar bij wie woonden Gompie en zijn vriendjes? Het antwoord bestaat uit 2 woorden. Het eerste woord bestaat uit 5 letters en het tweede uit 10 letters. En ik denk dat ik daar te jong voor ben, want ik denk dan echt van Gompie de Walrus. Nooit van gehoord. Maar u waarschijnlijk wel, hoop ik. Dus ik hoop dat u het weet. Vraag 13. Hoe noemen we de digitale versie van een fysiek boek? Dus niet een gewoon boek wat je zo vasthoudt, blaadjes omslaan, maar de digitale versie daarvan. 5 letters zijn het. Nou, u noteert dus steeds de eerste letter van het gevonden antwoord en zet ze dan op de juiste plaats. En de eerste en de laatste letter staan al op de juiste plaats. Ik heb nog een hint. En dat is, dit is een gestructureerd overzicht van de opbouw van een document, boek of scriptie. Nou, ik wens u heel veel succes met puzzelen. En luistert u nu op vrijdag naar het programma, dan kunt u gewoon mee puzzelen. Maar niet meer bellen, want we gaan straks de prijs al weggeven. En dat doen we niet op vrijdag nog een keertje. Veel succes!
1: Bel Radio Ridderkerk 0180 430 777.

0: bel Radio Ridderkerk 0180 430 777. Bij mij aangeschoven is dokter Kaljouw en ik ben heel blij dat ze op zo'n korte termijn wilde komen en kon komen. En we gaan het met haar hebben over maatregelen die je kunt nemen tegen de warmte. Want het is nu al warm, maar het wordt nog veel warmer de komende dagen. Ik zou het liefst heel de dag met mijn voeten in een tuiltje met koud water zitten. En ik heb zelfs al voor de koelkast gestaan van als ik alles eruit haal, zou ik er dan zelf in kunnen zitten. Maar dat is misschien niet verstandig.
1: Dat laatste is niet zo'n heel goed idee. Dat eerste is een prima idee.
0: Oh,
1: ja. Okay. Ja, in de koelkast gaan zitten, dan koel je wel heel hard af. En dat is ook niet zo heel goed voor je lijf. Maar jezelf koelen, dat is, of eigenlijk de koelte opzoeken, dat is eigenlijk een van de belangrijkste dingen.
0: Ja?
1: Je moet zorgen dat het in huis koel blijft. Dus dat je, als het warmer wordt, dat je ramen, deuren dicht doet. Wel ventilatieroosters open, dat er wel frisse lucht naar binnen kan. Mm-hmm. Jaloezieën naar beneden of zonneschermen als je die hebt. En op het moment dat het 's avonds afkoelt, dan moet je eigenlijk alles tegen elkaar openzetten.
0: Alles opengooien, ja.
1: Ja, zodat je een plek hebt waar je sowieso naartoe kan, waar het nog enigszins te doen is. Hè? Want ook alle goed geïsoleerde huizen, alle huizen warmen op met deze temperatuur. Mm-hmm. En je moet zorgen dat je zelfverkoeling hebt. En dat doe je inderdaad door, en een heel goede tip, met je voeten in een bakje met water te gaan zitten.
0: Oh,
1: met koud
0: wel.
1: Water. Ja, dat is een hele goede tip. Een andere is een natte handdoek in je nek leggen. Je polsen verkoelen. Dat zijn allemaal dingen die helpen om zelf koeler te worden.
0: Ja.
1: Ja.
0: En is het dan handiger om buiten te zitten, in de schaduw? Of kan je beter binnen blijven als het zo warm is?
1: De meeste huizen zijn op dit moment binnen koeler dan buiten.
0: Mm-hmm.
1: Want ook al zit je onder de zonnescherm buiten, er komt natuurlijk toch een beetje zon doorheen en de luchttemperatuur is heel hoog op dit moment.
0: Ja.
1: Op het moment dat er heel veel wind staat, dan verkoel je natuurlijk wel buiten. Maar op het moment dat het wind stil wordt, dan kun je eigenlijk beter met een ventilator, dat is een tweede manier om af te koelen, met een ventilator binnen gaan zitten. Omdat je dan koelere lucht hebt en dan en wel een windje door je ventilator.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: En een paar jaar geleden hoorde je heel veel van die koelsjaals.
1: Ja.
0: Is dat wat?
1: Ja, dat is eigenlijk hetzelfde als een natte handdoek in je nek. Dus je kunt kijken, wil ik daar inderdaad geld aan uitgeven? Of pak ik lekker een... De meeste mensen hebben echt een hele stapel ongebruikte handdoeken in hun kast liggen. Die er al jaren liggen. Nou, ik zou zeggen, pak er eentje van en doe die lekker onder de kraan. En leg die lekker in je nek. Dat is,
0: ja,
1: dat is eigenlijk net zo goed. Je hoeft er niet specifiek iets voor aan te schaffen.
0: Nee, precies.
1: Nee. En het laatste wat eigenlijk heel erg belangrijk is, en dat vergeten veel mensen, zeker ouderen omdat die een verminderd dorstgevoel hebben, is drinken.
0: Ja.
1: Je moet echt veel drinken. Minimaal 2 liter per dag. Ook weer niet boven de 3 liter. Sommige mensen nemen de tip dan zo serieus dat ze heel veel gaan drinken. Maar daar kan je ook weer last van krijgen.
0: Okay.
1: Maar je moet echt voldoende drinken. Want hoe koel je als mens af? Dat doe je door te zweten.
0: Mm-hmm.
1: Dat is eigenlijk ons eigen koelsysteem. Is het zweten. Op het moment dat je onvoldoende drinkt en je gaat zweten, ga je uitdrogen. Gaat je bloeddruk zakken. Dan word je duizelig. Dan word je misselijk. Dan kan je niet meer drinken. Dan heb je geen vocht meer om te zweten. En dan kom je echt in de problemen. Want als je niet meer kan zweten, kan je lijfje niet meer koelen. En dan ga je dus echt, kun je een hitteberoerte krijgen. Dus echt dat je koorts krijgt door de warmte.
0: Ja.
1: En die temperatuur steeds verder oploopt. Omdat je koelingssysteem staat uit. Omdat je geen vocht genoeg hebt.
0: Mm-hmm.
1: Dus eigenlijk, alle koelingsmaatregelen zijn heel belangrijk. Maar de allerbelangrijkste is voldoende drinken. En soms betekent dat als je niet zoveel drinkt op een dag, dat je gewoon bijvoorbeeld 2 van die kleine waterflesjes klaar moet hebben staan. Als ze aan het eind van de dag niet leeg zijn, moeten ze leeg.
0: Okay.
1: Je kunt jezelf ook in de gaten houden door naar je urine te kijken. Op het moment dat die donker wordt, weet je dat je te weinig drinkt.
0: Mm-hmm.
1: Want dan gaan je nieren gaan je urine concentreren om maar vocht vast te houden. Maar dan ben je eigenlijk al een beetje aan het uitdrogen. Dan kom je eigenlijk al een beetje vocht tekort.
0: Ja. En wat is dan beter? De een die zegt van ja, je moet juist warme dranken drinken van thee. En de ander die heeft juist van ja, je moet koude dingen drinken.
1: Maakt niet uit als mijn vocht is.
0: Oh.
1: Ja, vocht is het allerbelangrijkste. Liefst niet wegdrinken met biertjes, hoe lekker misschien ook. Want alcohol drijft vocht af.
0: Ja.
1: Dus dan kom je alleen maar verder in de problemen.
0: Okay.
1: Dus mag je met die warmte geen biertje? Ja, misschien een keer eentje. Maar je vocht aanvullen moet je echt doen met water, thee. Eventueel frisdrank. Ook voldoende zorg dat je voldoende zout binnenkrijgt.
0: Mm-hmm.
1: Dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen. Maar Wat voor vocht het verder is qua temperatuur, dat maakt niet zo heel veel
0: uit.
1: Nee.
0: En dingen eten, kunnen we gewoon stamppot boerenkool eten? Of is een salade beter met warm weer?
1: Nou, een salade is vaak lekkerder met warm weer. Veel mensen hebben zoiets van, ik heb helemaal geen zin in warm eten en gaan dan niet eten. Nou, dat is niet zo'n heel best idee, want je moet ook je zout en je mineralen moet je binnenkrijgen, want die verlies je ook met het zweten. Dus dat je eet is het allerbelangrijkste.
0: Ja.
1: En wat het dan is, of je zin hebt in een stamppot boerenkool, kan me niet voorstellen met deze temperatuur. Of een salade, dat mag je lekker zelf eten. Ja, als het maar goed valt ook. Hè? Als je, veel mensen worden ook heel moe van de warmte. En dat maakt ook dat je minder gaat eten. Wat je ook kan doen, is dat je over de dag verdeeld gewoon kleinere beetjes eet. Dus dat je niet in een grote avondmaaltijd, maar bijvoorbeeld 6 keer per dag, gewoon een klein beetje. 6 keer een klein beetje is ook 3 keer een maaltijd.
0: Ja, dat is zo.
1: Ja.
0: We gaan even naar een stukje muziek luisteren en dan praten we zo verder.
1: Ja, is goed.

0: bel Radio Ridderkerk 0180 430 777.
1: Ik praat verder met dokter Kaljou over de maatregelen bij warmte die je kunt nemen. Is warmte voor senioren nu erger dan voor jongere mensen of maakt dat niet uit?
2: Ja, je ziet bij senioren dat die sneller in de problemen komen door warmte dan jongere mensen. Omdat je toch iets minder reserve hebt. Mm-hmm. Heel veel mensen, als ze natuurlijk ouder worden, gaan dingen mankeren. Zoals bijvoorbeeld suikerziekte of hoge bloeddruk. Nou, bijvoorbeeld medicijnen voor hoge bloeddruk. Sommige mensen hebben een soort van plastabletten erbij zitten. Dan droog je natuurlijk sneller uit. Er zijn medicijnen die door je nieren verwerkt worden. Op het moment dat je vochttekort komt, krijg je sneller last van je nieren, doordat die medicijnen daar ook op werken. Dus je ziet over het algemeen wel dat senioren sneller in de problemen komen. Maar ook dan is denk ik wel het allerbelangrijkste dat mensen toch, als mensen ouder worden, neemt je dorstgevoel af. Mm-hmm. Je kunt niet meer drinken op heb ik dorst, oh dan moet ik gaan drinken. Je moet drinken omdat je moet drinken, omdat je die dag nog niet voldoende gedronken hebt, zeg maar. En dat is lastig. En zeker als mensen echt nog wat ouder worden en bijvoorbeeld ook wat vergeetachtig worden, dan is het soms, dan denk ik me, oh, dan deed je bijvoorbeeld altijd om 4 uur een theetje. Dat zijn ze vergeten. En dan denk je, oh ja, maar ik heb mijn theetje al gedaan. Dus er zijn verschillende factoren die ervoor zorgen dat mensen sneller in de problemen komen. Zijn soms ook minder mobiel, waardoor je moeilijker bijvoorbeeld uit huis kan als het daar wel echt knijtertje heet wordt. Mm-hmm. Als je jong bent, stap je wat makkelijker op de fiets en rij je naar een park en ga je onder een boom liggen. Ik noem maar wat. Hè? Dus er zijn wel meerdere factoren waardoor ouderen kwetsbaarder zijn. En dat is ook wel de reden dat we zeggen, ken je iemand die wat ouder is, die bijvoorbeeld alleen is, ga eens wat vaker langs of neem even contact op om te kijken of het nog goed gaat. Ja, in deze periode. Want op het moment dat mensen gaan uitdrogen en in de war raken, zullen ze zelf niet meer zo snel aan de bel trekken.
1: Oké.
2: Ja. En hetzelfde geldt eigenlijk voor kleine kinderen. Alleen kleine kinderen hebben altijd nog ouders die voor ze zorgen. Dus, en die dan contact opnemen met de dokter of maatregelen nemen voor verkoeling. Mm-hmm. Ja.
1: En zijn er nog meer medicijnen die invloed hebben met de warmte? Want je kan niet zomaar stoppen met medicijnen.
2: Nee, er zijn ook bepaalde antidepressiva, bepaalde antibiotica. Er zijn meer medicijnen die een rol spelen. Maar dat is eigenlijk te veel allemaal om op te noemen. En als mensen daar informatie over willen, kunnen ze op thuisarts.nl kijken. Mm-hmm. En als je dan zoekt op thuisarts en dan hitte, dan kom je op de juiste pagina. En daar staan ook alle medicijnen op. De soorten medicijnen waarbij mensen wat voorzichtiger moeten zijn. Mm-hmm. Ja.
1: En als je nu niet goed wordt van de hitte, voel je dat zelf aankomen? Of gebeurt dat ineens of zo? Als je zeg maar flauw valt van de hitte of zo?
2: Ja, nou dan ben je al wel een end als je echt flauw valt van de hitte. Nou heb je wel een beetje het verschil. Kijk, mensen kunnen gewoon flauw vallen omdat ze in een warme ruimte zijn en dan wat wij noemen een fase van Galen reactie krijgen. Dat is een reactie waarbij je bloeddruk en je hartslag daalt. Dan kukkel je om, dan lig je plat op de grond, dan wordt je bloeddruk weer hoger en dan kom je weer bij. Dus het gewone flauw vallen, zeg maar. Mm-hmm. Wat we allemaal kennen. Nou, dat kan ook bij warmte. Alleen het echte flauwvallen door warmte, doordat je uitgedroogd bent, dat is wel wat anders. Dan moet je echt wel aan de bel trekken. Hè? Dan moet je wel contact opnemen met de huisarts. Dan wel, als iemand niet snel bijkomt, 112 bellen. Dus dat is wel echt anders. En dat komt vaak door uitdroging. Mensen voelen het vaak wel aankomen. Je bent in een omgeving die heel warm is. Je gaat heel erg zweten. Je huid wordt rood. Je voelt je een beetje misselijk. Je voelt je heel moe. Je hebt een beetje moeite met concentreren. Je voelt je gewoon niet lekker. Mm-hmm. Nou, dan moet je de koelte opzoeken. Wel zorgen juist dat je gaat drinken. En met de juiste maatregelen, dus koelte opzoeken, natte handdoeken in je nek, eventueel een lauwe douche. Niet koud, maar een lauwe douche. Krijg je de meeste mensen er op dat moment gewoon uit. Heb je helemaal geen dokter nodig. En voelen mensen zich eigenlijk al heel snel beter worden. Mm-hmm. Op het moment dat dat niet gebeurt, dat mensen zich ondanks de maatregelen niet beter voelen worden, dan moet je ook de dokter bellen. zijn mensen echt heel erg in de war. Of mensen kunnen echt wegraken. Dan krijg je echt een hitteberoerte. Maar dan zijn mensen vaak niet rood meer, maar juist bleek. En heel erg aan het zweten. Of niet meer aan het zweten, correctie, ik zeg het verkeerd. Ja. Want die kunnen niet meer zweten. En dat zijn die mensen bij wie die temperatuur heel snel oploopt. Ja, en dat is echt een spoedgeval. Hmm. Dus dat is inderdaad of de spoed van de dokter of eventueel 112. Ja.
1: Ja. Ja. En waarom een lauwe douche en niet bijvoorbeeld een koude douche?
2: Nou, als je koude douche, dan gaan juist al je bloedvaten en alles weer dichtstaan om te zorgen dat je niet verder afkoelt. Ja, is nou juist de bedoeling. Je moet wel afkoelen.
1: Ja, precies.
2: Dus een en koude douche is ook echt heel onaangenaam. Behalve voor mensen die koude training doen en dat lekker vinden onder een koude douche. Maar dat zijn niet zoveel mensen. Nee, dus een lauwe douche. Ja. Ja, een lauwe douche.
1: Ja.
2: De voeten mogen wel in een koud voetenbadje. Dat mag
1: dat wel.
2: Ja, dat mag wel. Ja, maar dan heb je alleen je twee voeten die erin zitten.
1: Ja, ja. Precies. Ja. En ben ik nog iets vergeten te vragen verder?
2: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat we eigenlijk samengevat de belangrijkste maatregelen zijn. Probeer het in huis zo koel mogelijk te houden. Door overdag alles dicht te doen. Behalve je roosters of je ventilatiesystemen. Ja. Ventilator aan, zodat je huid afkoelt door het zweten. Voldoende drinken. En niet te veel activiteiten. Die heb ik misschien nog niet gezegd. Tussen 12 en 6 buiten. Maar 's ochtends vroeg of 's avonds als het afgekoeld is.
1: Ja.
2: En krijg je iemand met afkoelen niet voldoende goed, zeg maar, als die klachten heeft, dan moet je met de dokter contact opnemen.
1: Ja, precies.
2: En alles is terecht te lezen op thuisarts.nl. En dan onder het kopje hitte.
1: Ja. Nou, dokter, ik wil jou van harte bedankt voor de komst naar de studio en voor alle uitleg die we gekregen hebben.
2: Graag
1: moeten we die dagen wel doorkomen, neem ik
2: aan. Dat denk ik ook. Ik ga zo even heel rustig terugfietsen.
1: Ja.
2: Het mag nog, want het is nog geen 12 uur. Dus ik ga nog even rustig terugfietsen.
1: Prima, bedankt.
2: Graag gedaan.

Straks in het tweede uur hebben we weer een gedicht voorgedragen door Hilly Braafboer. Maar ik vond ook een gedicht en dat past heel goed bij de hitte. Dus ik wil het toch wel even voorlezen. Het is een hele bekende, denk ik, van Annie M.G. Smit. En het heet Pas op voor de hitte. Denk aan juffrouw Scholte. Die is vandaag gesmolten. Helemaal gesmolten op de Dam. Dat kwam door de hitte. Daar is ze in gaan zitten. Als je soms wil weten hoe dat kwam... Ze hebben het voorspeld. Pas op, juffrouw, je smelt. Maar ze was ontzettend eigenwijs. Als een pakje boter, maar dan alleen wat groter, is ze uitgelopen voor het paleis. Enkel nog haar tasje lag daar in een plasje. Alle kranten hebben het vermeld op de eerste pagina. Kijk het zelf maar even na. Ja, daar staat het. Kijk maar. Dame smelt. Die arme juffrouw Scholte, helemaal gesmolten. Als dat jou en mij eens overkwam, laten we met die hitte overal gaan zitten, maar vooral niet midden op de Dam.

Afgelopen zaterdag stonden ze in een brillenwinkel in Laren heel raar te kijken, want er liep ineens een jong vosje naar binnen. Nou, dat is echt bizar natuurlijk. Het vosje liep een beetje rond en botste tegen allerlei dingen aan, was maar duidelijk de weg kwijt. En uiteindelijk verschool hij zich onder een bureau en viel daar in slaap. De eigenaar probeerde bij instanties hulp te krijgen om het vosje op te komen halen. Maar dat lukte niet, want ze hadden geen tijd of het was in een andere regio. En anderen zeiden van, laat het maar lekker zelf naar buiten lopen. Maar vossen kunnen ook wel ziektes bij zich hebben. Het zijn wilde dieren. En ze kunnen onverwachts reageren als ze zich onveilig voelen. Maar gelukkig was er toen toch nog een dierenambulance die wel kwam en die het vosje in Laren heeft opgehaald. Zo kwam het toch nog goed.

Onlangs was in Londen weer de World Naked Bike Ride. En nou, dat is precies wat het zegt. Naked Bike Ride. Mensen gaan dan in hun blootje op de fiets. Het is al voor de 22e keer dat het georganiseerd werd. En mensen doen daaraan mee om te protesteren tegen de vele auto's in de stad en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Er deden meer dan 1000 mensen aan mee. Nu was alleen het geval dit keer dat er heel veel mensen gebruiken dan hun eigen fiets. Maar er waren ook heel veel mensen die een deelfiets gebruikten. Dat is zo'n fiets die je dan kan huren en die kan je dan weer ergens neerzetten. En dat neemt de volgende weer mee. En daar vielen een hoop mensen wel over. Want ja, zitten hun mensen daar in hun blootje op het zadel op een deelfiets. En even later maak jij daar misschien weer gebruik van. En vooral veel Londenaren met smetvlees, die hadden daar toch wel wat over te zeggen. Want die vonden het allemaal vies en walgelijk. En zeiden van, dan neem je toch je eigen fiets. Of leg er in ieder geval een doekje op. Nou, het commentaar van de verhuurders van die deelfietsen, het was dat ze wel bij de fietsen een soort dekje hadden gegeven wat je over het zadel kon doen, maar dat werd niet door iedereen gebruikt. En dat ze zo nu en dan ook wel de fietsen met regenwater schoonmaken. Maar of dat nu ook was gebeurd, dat vermeldt het verhaal dan niet.

In de Oudheidkamer wordt op 1 juli voor het eerst in Ridderkerk een openbare Ketikotti-viering gehouden. Het evenement wordt georganiseerd door betrokken inwoners in samenwerking met het museum. Ketikotti is de herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij en het programma begint om 2 uur met muziek. Vanaf 3 uur zijn er sprekers. Er zijn ook culturele activiteiten, Surinaamse hapjes en drankjes en Oud-Hollandse spellen.

voor kinderen. De toegang is gratis. Als u nu op 1 juli denkt van leuk, ik ga gewoon de oudheidkamer even bekijken. Dat kan niet, want het is dan niet voor regulier bezoek, maar echt alleen voor de Catty Conti-viering.

Radio Ridderkerk 0180 430 777. We gaan er zo even tussenuit, omdat we naar het nieuws gaan luisteren. En ik krijg ineens allemaal blaadjes onder mijn neus geschoven. Dat is spannend. Ga ik zo tijdens het nieuws even lezen. En daarna dan zal ik wel vertellen wat erop stond. Na het nieuws. En dan gaan we door met het tweede uur van Seniorentijd. En daar hebben we natuurlijk het gedicht van Hilly Braveboer. We hebben veel berichten. En de quiz gaan we natuurlijk ook nog herhalen. Dus neemt u even gelegenheid de gebruik van de reclame om en het nieuws om even wat te drinken te pakken. Want we moeten goed drinken van de dokter. En dan hoop ik u na het nieuws weer te horen bij de radio.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Israëlische troepen blijven in Zuid-Libanon, heeft premier Netanyahu nog eens gezegd. Volgens hem is dat nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. De VS en Iran hebben bij hun staakt het vuren afgesproken dat ook de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de Israëlische acties. De ombudsman krijgt veel klachten over de digitale tolheffing in de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Het is voor veel automobilisten niet duidelijk dat ze tol moeten betalen. En mensen die niet digitaal vaardig zijn, kunnen niet eens betalen. Ze krijgen een betalingsherinnering die 9 euro extra kost. De ombudsman schrijft aan minister Karremans dat die herinnering gratis moet zijn. Tieme Heringa wordt vandaag de jongste wethouder ooit in Nederland. Heringa is 20 jaar en neemt in de gemeente Dantumadiel in Friesland de portefeuille onderwijs, cultuur en jongeren onder zijn hoede. In het dagelijks leven studeert Heringa rechten in Groningen. Op zijn 19e was hij lijsttrekker voor de Friese Nationale Partij. Tot zijn verrassing kwam zijn partij in Dantumadiel in de coalitie. De 20-jarige Heringa zegt dat hij als wethouder jongeren meer wil betrekken bij de lokale politiek. Een camper die vorige week in een natuurgebied in Drenthe door een vlonderpad zakte, staat daar nog steeds. Blijkt lastig om de wagen daar weg te halen. De camper nam afgelopen donderdag een verkeerde afslag in natuurgebied Grollauerveen en kwam op het houten fiets- en wandelpad terecht. Een hele rij planken brak doormidden en de camper bleef schuin hangen op een moeilijk bereikbare plek. Er wordt nog gekeken hoe de wagen veilig kan worden weggehaald. Het bij wandelaars populaire pad is voorlopig dicht. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wat wolkenvelden elkaar af. Met veel zon loopt de temperatuur vanmiddag op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A4 Den Haag Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude-dorp. 7 kilometer file, 8 kilometer op de A4 tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Roelof-Arendsveen. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda staat 6 kilometer file tussen Knoopenterbrechtseplein en Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
4: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
5: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
4: Een wat?
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Autotaalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
8: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
10: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
11: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: de seniorenquiz. Pen en papier klaar? Puzzelen maar.
1: We gaan de quiz herhalen. U weet het misschien nog wel van het eerste uur. Het zijn 13 vragen, 13 antwoorden. Noteer steeds de eerste letter van het gevonden antwoord. En hussel dan de letters door elkaar tot ze een woord vormen. En de eerste en de laatste letter staan al op de juiste plaats. Ik heb gehoord dat ik het veel te snel deed, de quiz. Dus ik ga het heel langzaam doen. En ik zal zo nu en dan ook eens een vraag herhalen. Dan gaat het hopelijk een beetje langzamer. En kunt u het allemaal noteren als dat nodig is. En dan is het hopelijk beter te volgen. Vraag 1. Hoe noemen we een persoon, meestal een beroemdheid of voorwerp, dat hartstochtelijk wordt bewonderd, vereerd of aanbeden? En het bestaat uit 5 letters. Dus hoe noemen we een persoon, meestal een beroemdheid of een voorwerp, dat hartstochtelijk wordt bewonderd, vereerd of aanbeden? Vraag 2. Hoe noemen we de chronische ziekte waarbij er sprake is van een dusdanig grote, overmatige opstapeling van lichaamsvet dat dit schadelijk is voor de gezondheid? 8 letters. Dus een chronische ziekte waarbij er sprake is van een dusdanig grote, overmatige opstapeling van lichaamsvet dat dit schadelijk is voor de gezondheid. Vraag 3. Hoe noemen we een ruime, luxueuze en vrijstaande woning, vaak gelegen op een groot perceel met veel groen en privacy? 5 letters. Dus een ruime, luxueuze en vrijstaande woning, vaak gelegen op een groot perceel met veel groen en privacy. Vraag 4. Dit is een kunst- en literatuurvorm waarin maatschappijkritiek of kritiek op personen wordt geleverd door ze belachelijk te maken. Zes letters moet ik zeggen. Ik zal hem nog herhalen. Een kunst- en literatuurvorm waarin maatschappijkritiek of kritiek op personen wordt geleverd door ze belachelijk te maken. Er zijn ook nog wel wat programma's op televisie over. Vraag 5. Wat ben je als je opkomt voor jezelf en je eigen grenzen, wensen en meningen durft uit te spreken? 9 letters. Dus wat ben je als je opkomt voor jezelf en je eigen grenzen, wensen en meningen durft uit te spreken? Vraag 6. Hoe noemen we een heilige plaats of persoon waar men volgens geloof in de oudheid goddelijk advies kon inwinnen? Het zijn 6 letters en denk dan aan Delphi. Dus hoe noemen we een heilige plaats of persoon waar men volgens geloof in de oudheid goddelijk advies kon inwinnen? Vraag 7, dat is alweer de muziekvraag. We laten een stukje horen. Nee, we laten een lied horen. We vragen namelijk de naam van deze band en dat is zonder voorvoegsel.

Dit nummer hoorde bij de muziekvraag. Wat is de naam van deze band? Dan vraag 8. Hoe noemen we een ernstige stemmingstoornis waarbij je je weken of maanden lang somber en leeg voelt? Het zijn 9 letters. Dus hoe noemen we een ernstige stemmingstoornis waarbij je je weken of maanden lang somber en leeg voelt? Dan vraag 9. Dat is de toetervraag. We zoeken een woord wat op de plaats van de toeter te horen is. Hoe heet de vrouw waar Elton John over zingt? MUZIEK.

Ik zie altijd gelijk de videoclip dan voor me als ik dit nummer hoor. Vraag 10. Hoe noemen we de kunst en wetenschap van lekker en verfijnd eten? Het zijn 11 letters. En de vraag was dus, hoe noemen we de kunst en wetenschap van lekker en verfijnd eten? Vraag 11. Hoe noemen we, met een mooi woord, het fundament of de basis van waaruit je vertrekt? 12 letters. We zoeken dus het woord wat het fundament of de basis is van waaruit je vertrekt. En niet te moeilijk denken, want het antwoord is makkelijker dan je misschien zou denken. Vraag 12. Van 5 oktober 1966 tot 25 november 1972 kon je bij de NCRV kijken naar de avonturen van Gompie de Walrus en zijn vriendjes. Maar bij wie woonden Gompie en zijn vriendjes? Het antwoord bestaat uit 2 woorden. Het eerste woord is 5 letters en het laatste woord 10 letters. Dus bij wie woonden Gompie de Walrus en zijn vriendjes? Een programma dat wat te zien was bij de NCRV. Vraag 13, de laatste vraag. Hoe noemen we de digitale versie van een fysiek boek? Het zijn 5 letters. De eerste en de laatste letters staan al op de juiste plek. En ik heb nog een hint. Dit is een gestructureerd overzicht van de opbouw van een document, boek of scriptie. Zal ik die dan ook maar herhalen? Dit is een gestructureerd overzicht van de opbouw van een document, boek of scriptie. Nou, ik wens iedereen heel veel plezier en succes met het puzzelen. En heeft u het woord gevonden, bel het dan even door naar onze studio. Dan krijgt u Ron of Lucas aan de telefoon. En misschien wint u wel vandaag de bon van Burgerzaken. Net voor het nieuws zei ik al dat ik een briefje kreeg, of 2 briefjes eigenlijk. En op eentje daar staat een verzoekplaat. Dat is in verband met Vaderdag. Afgelopen zondag was het natuurlijk Vaderdag. En Yvonne Willemstein wil graag een lied voor haar vader aanvragen. Het heet Daar zijn vaders voor en het is van Django Wagner.

0: Radio Ridderkerk 0180-430-777.
1: Daar zijn vaders voor hoorden we van Django Wagner en dat was aangevraagd door Yvonne Willemstein voor haar vader. Op woensdag 8 juli is er een bijzondere voorstelling in de bibliotheek in Bolnes. Het begint om 3 uur en het is een voorstelling over André het astronautje. Deze theatervoorstelling is gebaseerd op het gelijknamige boek van astronaut André Kuipers en neemt jonge bezoekers mee op een avontuurlijke reis door de ruimte. In de voorstelling droomt een nieuwsgierige jongen ervan om astronaut te worden. Met behulp van zijn computer leert hij alles over het zonnestelsel en bouwt hij stap voor stap zijn eigen raket. Uit dozen verschijnen de aarde, de zon en de planeten, terwijl prachtige muziek en indrukwekkende beelden het heelal tot leven brengen. Uiteindelijk reist hij naar de maan, waar hem een bijzondere ontdekking wacht. Te horen is de stem van André Kuipers. Nou, die kennen we natuurlijk, want die is zelf in de ruimte geweest. En de kinderen kunnen zo op een speelse wijze kennis maken met ruimtevaart, wetenschap en onze kwetsbare planeet. De voorstelling is geschikt voor kinderen die nieuwsgierig zijn naar de ruimte en graag dromen over verre reizen. Nou, leuk om met de kinderen of met de kleinkinderen naartoe te gaan. 8 juli is dat dus in de bibliotheek in Bolnes. En aanmelden dat kan via sboers@bibliotheekaz.nl of via de website van de bibliotheek.

vertelde u al net voor het nieuws dat ik twee briefjes kreeg. Eentje was de verzoekplaat. En de ander heb ik even over zitten denken van zal ik het zeggen of niet. Maar ik kan wel tegen dom commentaar, dus ik noem het toch maar wel. Er staat namelijk op het briefje iets waar een luisteraar over gebeld heeft. En daar staat, wil je het net zo presenteren als het kerkprogramma op zondagmorgen? Nou, inderdaad, op zondagmorgen presenteer ik eens in de zoveel weken het programma Ridderkerk en de Kerken. Maar ik kan niet bij seniorentijd op dezelfde manier presenteren als op zondagmorgen. Want het is een heel ander programma. Op zondagmorgen is het veel strakker allemaal en kan ik veel minder improviseren en dingen zeggen dan bij seniorentijd. Het zou niet leuk zijn als ik dit zou presenteren als op zondagmorgen. Dus dat gaat niet om het net zo te presenteren. En misschien gaat het wel om snelheid, dat ik te snel praat bij seniorentijd. Dat zou kunnen, want dat zeggen meer mensen, dat de quiz te snel gaat. Nou, dat heb ik net geprobeerd op te lossen door het heel langzaam te vertellen en door het te herhalen. Dus ik hoop dat het nu duidelijker was. En ik zal proberen wat rustiger te praten. Misschien scheelt dat wel. Lasciatemi. Mag hoor, Michiel.

Het is tijd voor een rustpuntje in het programma. Het gedicht, voorgedragen door Hilly Bravenboer. Het gedicht gaat over dromen. En Michiel heeft daar een heel toepasselijk nummer voor uitgezocht voor na het gedicht. Dat is van de Everly Brothers en heet All I Have To Do Is Dream. Maar eerst het gedicht.

Ik droom mezelf soms weg van hier, naar plekken zonder klok of kier, waar tijd zich strekt als warme lucht en niemand haastig ademzucht. Ik wandel langs een wolkenrand met sterrenzand in elke hand. En alles wat ik ooit verloor, komt in die dromen weer aan boord. Daar spreken mensen zonder pijn, ze hoeven niet eens echt te zijn. Een glimlach groeit er zonder druk, een wonder voelt er veel geluk. Maar elke droom, hoe licht hij zweeft, herinnert mij aan wat ik leef. Dat in de wereld, groot en klein, een beetje dromen nodig zijn.

0: Radio Ridderkerk 0180-430-777.
1: Als kerstverse ouder kun je alle opvoedtips goed gebruiken. Dat dacht de Britse Paul Edwards ook toen hij in april 2007 het tijdschrift Mother and Baby bestelde, moeder en baby. Zijn dochter was nog een peuter en zijn vrouw was zwanger van hun zoon. Het blad kwam destijds nooit aan, maar viel afgelopen vrijdag tot zijn stomme verbazing alsnog op de mat. 19 jaar te laat. Bij het tijdschrift zat een briefje van de postdienst in Engeland met het opschrift Onze oprechte excuses voor het ongemak. Nou, intussen zijn de kinderen van Paul Edwards al 18 en 20 jaar oud en hebben ze het ouderlijk huis al verlaten om te studeren. Edwards vindt het zelf heel bizar, want hij zegt als kerstverse ouders neem je zo'n abonnement voor de handige tips, maar uiteindelijk moet je toch allemaal zelf uitzoeken. We hadden destijds niet eens echt door dat het blad nooit was aangekomen. De Royal Mail in Engeland laat in een reactie weten dat de postbode het blad waarschijnlijk niet al die tijd in zijn tas heeft gehad. Vermoedelijk heeft iemand het magazine onlangs ergens teruggevonden en alsnog in het postsysteem gegooid. Aan Edwards werd gevraagd of hij het blad nog gaat lezen, maar hij zegt: ik gooi hem gewoon in de vuilnisbak.

In de Belgische plaats Lokeren is een bioloog bestolen door een roofvogel. De bioloog wilde een foto maken in een nest slechtvalken, maar de moeder slechtvalk die griste de telefoon uit zijn handen. Dat ging zo. De bioloog Joris Everaert was in de kerktoren van de Sint-Laurentiuskerk in het Belgische Lokeren geklommen, want ze moesten 3 jonge slechtvalken ringen en opmeten voor wetenschappelijk onderzoek. Dat verliep allemaal vlekkeloos tot de moedervogel, die bij de vogelaars al bekend stond om haar pittige karakter, er genoeg van had. Na het ringen hadden ze de jongen netjes teruggezet, vertelt Joris. En hij wilde net het luikje van de nestkast nog even open doen om snel een foto te nemen van de kleuring van het vrouwtje. Hij deed het luikje een stukje open en ineens graaide de vogel de smartphone uit zijn handen. Op de webcam die in het kastje zit, daar is alles heel goed op te volgen. De telefoon van Joris werd wel teruggevonden met behulp van locatievoorzieningen. En het meest opmerkelijk was nog wel dat er geen enkel krasje op het toestel zat, vertelde Joris.

0: de seniorenquiz. Antwoorden klaar? Controleer maar.
1: Ja, jullie horen het al, hè? Ron is aangeschoven met de ballenbak.
2: Ja, en volle.
1: Een heleboel ballen.
2: Een heleboel ballen.
1: Nou.
2: Ben als een balletje. Of zoiets.
1: Laten we maar gauw beginnen dan, hè?
2: Lijkt me een goed plan.
1: 13 vragen en 13 antwoorden.
2: Logischerwijs gesproken wel, ja.
1: Wat zei je?
2: Logischerwijs gesproken wel.
1: Ja, meestal wel, hè? Ja. Als het goed is, hebben we dan 13 antwoorden.
2: Ja, ja. Daar gaan we over uit.
1: Anders wordt het ingewikkeld. Vraag 1. Hoe noemen we een persoon, meestal een beroemdheid of voorwerp, dat hartstochtelijk wordt bewonderd, vereerd of aanbeden?
2: Ja, dat is een idool.
1: Ja.
2: Ja, heb je ook een idool?
1: Nee, niet echt.
2: Ja.
1: Nee.
2: Nou, dan kunnen we door naar vraag 2.
1: Ja, precies. We kunnen het heel kort houden.
2: Dus dat.
1: Nou, nee, toch wel een beetje.
2: Oh jee.
1: Ja, Rudolf van Veen.
2: Ja, ja. Maar dan,
1: Bakker.
2: Ja. Nou ja, nee.
1: Die bewonder ik echt enorm.
2: Patissierchef, hè, heet dat.
1: Ja, nou precies. Maar ik vind het zo knap als hij dan op televisie iets maakt. Gewoon de rust die hij uitstraalt met alles.
2: Ja, ja, zeker, zeker.
1: Ja. Dus dat is wel een beetje een idool van
2: mij. Oké, nou, dan hebben we die in ieder geval gehad. Dan gaan we door naar vraag 2.
1: Maakt geen indruk, hè, geloof ik. Vraag 2. Hoe noemen we de chronische ziekte waarbij er sprake is van een dusdanig grote, overmatige opstapeling van lichaamsvet dat dit schadelijk is voor de gezondheid?
2: Ja, dat is obesitas.
1: Ja. Een hele lange vraag voor een kort antwoord.
2: Ja, ja, maar zo kan je me wel duidelijk uitleggen, zeg maar.
1: Ja. Vraag 3. Hoe noemen we een ruime, luxueuze en vrijstaande woning, vaak gelegen op een groot perceel met veel groen en privacy?
2: Ja, dat is een villa.
1: Ja.
2: Ja, ja, ik heb er de centen niet voor.
1: Nee, ik ook niet.
2: Dus ik blijf maar gewoon in een appartementje zitten.
1: Ja, nou misschien heb je daar nog wel meer in je zin, naar je zin dan.
2: Ik heb het daar prima naar mijn zin.
1: Precies. Vraag 4, hè, zijn we dan. Mm-hmm. Dit is een kunst- en literatuurvorm waarin maatschappijkritiek of kritiek op personen wordt geleverd door ze belachelijk te maken.
2: Ja, satire.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, we kennen allemaal de tv-programma's wel, hè.
2: Ja, daar zijn de legio van.
1: Ja, precies. Vraag 5. Wat ben je als je opkomt voor jezelf en je eigen grenzen,

0: En ik dacht, ik kort hem een beetje in.
1: Ja, en dan maak ik hem gewoon af. Dat is nou assertief, ja.
0: Nou, dan weet ik in ieder geval dat ik voortaan alle vragen helemaal voor moet lezen. Vraag 6. Hoe noemen we een heilige plaats of persoon waar men volgens geloof in de oudheid goddelijk advies kon inwinnen ook wel?
1: Een orakel.
0: Ja, ja, ik ken alleen het orakel van Delphi.
1: Ja. Ja, ja, ja. Ja, er zijn er meer hoor. Ja. Maar die hebben allemaal van die Latijnse namen. Dus laten we het daar maar niet
0: hebben. Ja, precies. Vraag 7, de muziekvraag. Wat is de naam van deze band? Zonder voorvoegsel.

0: zo mooi, hè?
1: Ja.
0: Zijn de Hollies.
1: Ja, dat waren ze. Vraag 8. Hoe noemen we een ernstige stemmingstoornis waarbij je je weken of maandenlang somber en leeg voelt?
0: Ja, helaas hebben daar heel veel mensen last van. Depressie.
1: Zeker, ja. Vraag 9, de toetevraag. Hoe heet de vrouw waar Elton John over zingt?

0: met een drankje in mijn oor te tetteren. Het is Nikita.
1: Ja,
0: en dat, nou, als je de clip kijkt, daar zit niks weinig van man in. Ja, maar ook een meisjesnaam, Michiel. Oké, nou, Michiel, ja, Michiel die zit in mijn oor te tetteren. Daar ga ik zo meteen na de uitzending nog maar eens even mee in discussie.
1: Zie jij ook gelijk de videoclip daar voor je? Van
0: ja,
1: Nikita?
0: En dat is toch echt een vrouw?
1: Ja, dat is een vrouw, ja.
0: Dan kan hij wel roepen van het is een man, maar het is gewoon een vrouw.
1: Ah joh, wat weet Michiel er nou van, joh.
0: Heel veel jongens waren verliefd op haar. Ja, ben je nou tevreden? Ja. Hij is tevreden. Helemaal goed.
1: Vraag 10. Hoe noemen we de kunst en wetenschap van lekker en verfijnd eten?
0: Ja, dat is gastronomie.
1: Ja.
0: Mooi woord.
1: Mooi woord, inderdaad, ja. Maar als je naar zo'n heel chic restaurant gaat, hè, dat je 3 van die hele kleine dingetjes op je bord krijgt, kan wel super lekker en verfijnd zijn. Maar dan denk je van, nou, doe mij maar gewoon dan een.
0: Ja, maar dat is haute cuisine. En je weet wat haute cuisine betekent, hè? Weet je
1: ja,
0: wat dat betekent?
1: Ja,
0: weet ik,
1: ja.
0: Weinig eten voor heel veel geld.
1: Ja.
0: dat is eigenlijk haute cuisine.
1: Ja, en dan kan het super lekker zijn. Maar dan denk nou ja, als je naar een, zeg maar, gewoon restaurant gaan, vind ik het ook lekker.
0: Ik heb ooit eens een keer in een heel luxe restaurant gezeten en toen kregen we regenrug. Ik denk, nou, dan moet dat toch wel wat zijn. Nou, het was zo'n pastijtje.
1: Ja. Ja. Dat je daarna nog even af moet gaan eten in een ander restaurant eigenlijk.
0: Ja, daarna gingen we nog even door naar de Mac. Maar
1: ja,
0: goed,
1: dat precies.
0: Dat is weer een heel ander
1: op zo'n manier, ja. Vraag 11. Hoe noemen we met een mooi woord het fundament of de basis van waaruit je vertrekt?
0: Ja, dat is het uitgangspunt.
1: Ja. Ja, eigenlijk een heel makkelijk woord, maar een hele moeilijke omschrijving.
0: Nou, nee, dat valt toch wel mee.
1: Ja, oh nou.
0: Ja.
1: Ik moest er wel 10 keer over nadenken. Maar.
0: En dan heb je hem nog voor je neus liggen ook.
1: Ja, precies. Kan je nagaan. Vraag 12. Van 5 oktober 1966 tot 25 november 1972 kon je bij de NCRV kijken naar de avonturen van Gompie de Walrus en zijn vriendjes. Maar bij wie woonden Gompie en zijn vriendjes?
0: Ja, ken jij die serie nog?
1: Ik ken het niet.
0: Nee. Oh, dat was zo leuk. Dat was bij Papa en Wirrewarren.
1: Oh.
0: Ja.
1: Ja, leuk.
0: Ja.
1: Nou, het zegt mij niks.
0: Nee. Nou, op YouTube kan je al die begintunes van al die programma's kan je allemaal opzoeken.
1: Oh ja, want je hebt nu zo'n nieuw iets, hè, van. Wat heet het nou? De schatkist of zo?
0: Ja,
1: waar je
0: de
1: al die oude fragmenten.
0: Ja, schatkamer.
1: Oh, schatkamer.
0: Ja,
1: waar je al die oude fragmenten
0: die
1: terug
0: heb je
1: kan
0: ook
1: kijken.
0: Ja.
1: Ga ik doen. Kijken wat Gompie de Walrus is.
0: Ja, dat is echt. Daar gingen wij voor zitten vroeger.
1: Ja. Ja, er waren een hoop dingen waar je dan voor ging zitten.
0: Ja, sowieso.
1: Pipo de Clown en Zwiebertje en dat soort dingen. Die ken ik dan weer wel.
0: Et een Emmeltje, Mik en Mak.
1: Ja, en. Michiel, kijk nu.
0: Michiel
1: heel
0: die zit echt zo te kijken van. Hè? Had
1: Michiel
0: je, ook,
1: is,
0: had je ook nog Daktari, Michiel?
1: Ja, met die schele leeuw.
0: Clarence, ja.
1: Ja.
0: Maar goed, we wijken af.
1: Ja, vraag 13, de laatste vraag. Hoe noemen we de.

0: digitale versie van een fysiek boek.
1: Ja, dat is een e-book.
0: Ja. Ja. Ideaal, hè? Een e-book. Ik heb een e-book en ik vind het zo fijn.
1: Heerlijk. En zeker als je op je tablet staat en je hebt wat grotere letters, dan kan je zo lekker lezen. Dat is echt fantastisch.
0: Ja, maar ook als je op vakantie gaat. Anders had ik echt een hele tas bij me met allemaal boeken.
1: Ja.
0: En nu heb je gewoon één e-reader waar dan 1200 boeken op staan. Ja,
1: precies dat.
0: Echt, dat is zo geweldig.
1: Ja. Nou, dan hadden we nog de hint, hè?
0: Ja. Dit is een gestructureerd overzicht van de opbouw van een document, een boek of scriptie.
1: Ja, en wat krijg je dan? Een inhoudsopgave.
0: Ja,
1: ja.
0: Oh, mooi woord.
1: Ja. En waar spelen we voor vandaag?
0: Voor een bon van burgerzaken.
1: Dat is lekker.
0: Lekker, hè? Nou.
1: Koffie met gemak.
0: Ja.
1: Hoewel, met dit weer kan je beter een koud drankje nemen. Maar goed, dat vind ik een heel ander verhaal. We gaan gewoon even kijken wie er mee mag doen. We rammelen even in de bak, want het zijn er nogal veel. Eens even kijken. Nou, dat is iemand die heel lang geleden voor het laatst gebeld heeft. En die valt gelijk met de neus in de boot. En Nel de Wolf.
0: Wauw.
1: Die mag de bon komen halen.
0: Ja, dus die kan lekker naar burgerzaken om koffie met iets lekkers te gaan eten.
1: Ja, dus we gaan even contact opnemen met Nel. En dan gaan we even afspraken maken wanneer ze de bon komt halen.
0: Ja, nou hartstikke leuk.
1: En dan
0: leuk.
1: Kan ze lekker naar burgerzaken.
0: Ja.
1: Dus... bij deze. Nou, gefeliciteerd.
0: Nou, Ron, bedankt weer voor al het beantwoorden van de vragen. En het maken van de vragen ook, hè? Ook dat nog.
1: Ja, maar dat is zo leuk om te doen, joh. Dat is zo leuk.
0: Dus jij zit heel de dag niks anders te doen dan vragen verzinnen?
1: Nee. Ik maak er gewoon één per week. En dan ga ik hem eerst even met Michiel overleggen. En als Michiel zegt dat hij goed is, dan ga ik hem doorzetten naar Wendy. En als van Wendy geen commentaar komt, dan ligt hij hier in het bakkie.
0: Ja.
1: Dus.
0: Maar heb je dan niet bij alles wat je ziet onderweg dat je denkt van... oh, daar kan ik een vraag van maken.
1: Ja, dat wel. Dat is leuk. Het houdt jezelf ook een beetje scherp.
0: Ja, inderdaad.
1: Dus dat is lekker.
0: Superleuk.
1: Ja, dus ik vind het leuk om te doen. Ik krijg er altijd wel positieve reacties op. Dus,
0: ja, dat is mooi.
1: Dan doe je het goed, zullen we maar zeggen.
0: Dat dus. Denk ik ook.
1: Goed, we gaan nou bellen.
0: Precies. Wij gaan even naar muziek luisteren.

zit er alweer op. Het gaat altijd heel hard, die twee uurtjes. Vrijdag is de herhaling van het programma. En dan kunt u ook weer quizzen, maar niet bellen met de oplossing. Volgende week dinsdag hebben we weer een nieuw programma Seniorentijd. Als u morgen nog zin heeft om iets te gaan doen, dan is de herdenking bij het Lancaster Monument, dat is aan de Rijksstraatweg, vlakbij de kruising met de Voorweg. Het begint vroeg, de bezoekers zijn, belangstellenden zijn vanaf 9:15 welkom en het begint om 9:30, dus dan is het hopelijk nog niet zo heel erg warm. Straks na 12:00, na het nieuws, komt het programma Sandwich Express met Hans Magito. Het programma Seniorentijd werd vandaag gemaakt door Michiel. Hij deed de techniek en zocht de muziek uit. Ron en Lucas, die staat op de redactie, namen alle telefoontjes aan. En Ron maakte de quiz. En mijn naam is Helma. We hopen u volgende week weer bij de radio aan te treffen. We wensen u een hele fijne dag en graag tot een volgende keer. Dag!

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Door het hele land worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Wandel- en sportevenementen worden afgelast en sommige winkels passen hun openingstijden aan. In een aantal gemeenten wordt het afval vroeger opgehaald. Een scholenkoepel in Assen sluit vrijdag zijn 13 scholen en kinderopvanglocaties, omdat dan de hoogste temperaturen worden verwacht. Ook in België wordt over extra maatregelen gedacht. Het Nationaal Crisisteam is bij elkaar geroepen om daarover te beslissen. Daarbij komen ook de warme nachten ter sprake. Volgens de weerman van de VRT zakt de temperatuur niet onder de 25 graden. Het digitale tolsysteem van de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen is voor te veel mensen niet begrijpelijk of niet toegankelijk. Dat moet beter, schrijft de Nationale Ombudsman aan minister Karremans. Veel automobilisten weten niet dat ze achteraf moeten betalen en riskeren een boete. Ook moet het volgens de ombudsman mogelijk zijn om op een niet-digitale manier te betalen. De Vlaamse omroep VRT heeft zeker 20 sites en chatgroepen ontdekt waar mannen naaktfoto's delen van hun vrouw. Die foto's hebben ze stiekem genomen, bijvoorbeeld tijdens het douchen of slapen. In de groepen worden de beelden door andere mannen becommentarieerd. Volgens de VRT voelen de slachtoffers, als ze naar de politie stappen, zich niet altijd gehoord. Heineken krijgt voor het eerst een topman van buiten. Het is de Braziliaan Rafael Oliveira, die tot voor kort het moederbedrijf van Douwe Egberts leidde. Heineken koos tot nu toe altijd voor mensen die al langer bij de brouwerij werken. Maar belangrijke aandeelhouders vroegen nu om iemand van buitenaf. Er zou een frisse blik nodig zijn vanwege de dalende verkoopcijfers. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen nog hogere temperaturen tot lokaal 36 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvruikerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen Eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur Eenzaamheid.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
7: De Sandwich Express met Hans Magieto.

Komt uit 1996, is er een van Peter Andre en Bubbler Ranks. En het heette natuurlijk The Mysterious Girl. Je hoort het al, hè? Het muziekje van de jarigen. Ja, ik weet de datum niet, dus iedereen van harte gefeliciteerd als je wat te vieren hebt vandaag. En vooral je verjaardag, hè? Dat is het mooiste altijd. Maak er een gezellige dag van en ik zou haast willen zeggen, geniet ervan. En ook van dit plaatje.

Motivatietraining lijkt het wel, hè? Je moet het gaan doen. Het is Joel Domingos. Er is een groep uit Limburg. Een beetje een discogroep in die tijd. En ze noemden zich de Chaplin Band.

0: 1982, de Chaplin Band. En het was een mooie plaat. Gold, gouden plaat. Nee, het was alleen maar gold.
1: De Sandwich Express, weerbericht.
0: Voor het weerbericht verwijs ik je vandaag even naar de sites toe. Niet alleen die van ons, van rtvridderkerk.nl, maar ook van weerstationridderkerk.nl. Doen wij ook altijd even kijken wat er allemaal te doen is aan weersvoorspellingen. Want het zijn toch wel voorspellingen natuurlijk. Hè? Niet alleen voor vandaag, maar ook voor morgen, overmorgen. Misschien wel voor de komende 2 weken. Je weet het maar nooit. Dus ik verwijs je even naar die sites toe. Want vandaag hebben we de data niet voor het weer. En ook niet voor het nieuws.

punt. Gewoon Los Angeles natuurlijk, hè. Mooi als je als stad zo bekend bent geworden door je afkorting alleen al. En dan nog een liedje met la la la erachter maken. Fergie was dat, uit 2014.

Allemaal. Allemaal doen we mee. Hè. Everybody is er in de buurt. En het is Tanel Badar samen met Dave Benton. En zoals gezegd, het was een lekker tempo voor iedereen. Voor everybody. Dan is het weer tijd voor onze rubriek Ik hou van Hollands. Meestal doen we dat dan op de dinsdag in de jaren 70 stijl. En ook dit keer weer. Ik heb er weer één gevonden. Was in de buurt. We gaan de boel zoeken achter de rhododendron. Niet rhododendron, maar rhododendron.

0: Uit 1978. We hebben hem leren kennen, Hans van der Tol, die zich Tol Hans als artiest noemde. Met natuurlijk dat grote hitsucces Big City.
1: De Sandwich Express
0: is er iedere werkdag rond etenstijd, met op maandag en dinsdag
1: Hans Magieto.
0: Woensdag en donderdag
1: Aad Hoogendijk.
0: En op vrijdag met
1: Ronald Koers. Radio Ridderkerk.

Via en deze El Mismo Sol. Denk dat dat de grootste hit zijn, zo'n beetje die Alvaro Soler heeft gemaakt. Het is wel zo'n 10 jaar geleden. Misschien wel meer dan 10 jaar geleden. En het heeft het gewoon om een hit te zijn. Maar ja, zo zit het nou helemaal in elkaar. En als je dan op vakantie bent geweest in zo'n land waar ze dit soort muziek draaien, dan blijft dat lekker hangen. RTV Ridderkerk is de lokale omroep van Ridderkerk met aparte radio, tv en online mediakanalen. Heb jij nou iets te melden aan ons over lokale zaken, nuttige informatie voor onze inwoners, dan is het handig om even een mailtje te sturen naar info@rtvridderkerk.nl. Misschien is het verhaaltje dan ook erbij. Hartstikke handig, of een fotootje erbij. Dan komt het allemaal dik voor elkaar. Hebben wij nieuws en jij een leuke item gemaakt. Dit is douchie, douchie. Gaan we samen onder een douchie? Maakt een leuke plaat, Anxiety.

Altijd de hele happening, de Sandwich Express. Hè. Lekkere muziek, informatie en we hebben van alles altijd voor je. En nu heb ik de band Jaap en de Weerman. Noemen zich in het Engels een beetje interessanter, is dat natuurlijk internationale. Jack and the Weatherman.

0: een weerman naar huis wil, dan heeft hij echt slecht weer gekozen, hoor. Uitgekozen, ja. Back home wil hij. Jack and the Weatherman.
1: De beste muziek. Dit is Radio Ridderkerk.

The Daydream Believer, geschreven door Neil Diamond. En door de heren van The Monkees, een grote hit geworden. Ik wil nog even melden dat als je over Ridderkerk wat meer te weten wilt komen, dan zijn er natuurlijk een aantal bronnen. Ja, je komt altijd bij ons uiteindelijk uit. Maar wat zou je zeggen van de combinatie van de gemeentekrant De Blauwkaai en de site van de gemeente en uit Agenda Ridderkerk? Nou, als je die vier allemaal te pakken hebt, weet je alles over Ridderkerk. En dit zijn de Hollies. En luister naar me, listen to me.

0: De Sandy Coast onder leiding van Hans Vermeulen. Zijn broer zat er ook bij, Jan Vermeulen volgens mij. En hadden een aantal hele grote hits. Onder andere deze True Love, That's a Wonder. En nog veel meer, want ze maakten echt top muziek.
1: De Sandwich Express met muziek en luchtige informatie.

0: de Sandwich Express morgen met Aad Hoven.
1: 7 in de eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Zorginstelling YouZorg Noord in Assen moet de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking deels overdragen vanwege incidenten. De inspectie grijpt in omdat de organisatie geen goede en veilige zorg biedt. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. En dit jaar waren er meerdere incidenten waarbij cliënten gewond raakten. Door het hele land worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Wandel- en sportevenementen worden afgelast en sommige winkels passen hun openingstijden aan. In Gelderland varen de pontjes voor fietsers en voetgangers niet. Een scholenkoepel in Assen sluit vrijdag zijn 13 scholen en kinderopvanglocaties omdat dan de hoogste temperaturen worden verwacht. Er is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de voormalige Griekse eurocommissaris Avramopoulos. Die zou betrokken zijn geweest bij Qatargate, een corruptiezaak waarin Qatar en Marokko Europese politici zouden hebben omgekocht, wat de landen zelf ontkennen. Ook de Griekse oud-commissaris zegt onschuldig te zijn. De Tsjechische president Pavel stapt naar de rechter omdat hij over 2 weken mee wil naar de NAVO-top in Turkije. Volgens hem hoort dat bij zijn bevoegdheden. Maar de rechtspopulistische premier Babiš wil de president thuis laten omdat ze het niet eens zijn over het defensiebeleid. Het Tsjechische Constitutionele Hof moet nu beoordelen wie er gelijk heeft. Een camper die vorige week in een natuurgebied in Drenthe door een vlonderpad zakte, staat daar nog steeds. De wagen was per ongeluk het houten wandel- en fietspad opgereden. Een hele reeks planken brak door. Er wordt nog gekeken hoe de camper kan worden weggehaald. Hij staat op een moeilijk bereikbare plek en Staatsbosbeheer wil het vlonderpad niet nog verder beschadigen. Het weer, op steeds meer plaatsen zon. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten. Morgen nog hogere temperaturen tot lokaal 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
4: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
3: Autotaalglas laat je niet barsten.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
6: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

Robert van Heemst worden we en het nummer Zandloopster. En je luistert naar het programma Riddermatinee en ik zeg een hele bijzondere goedemiddag. Mijn naam is Ton van Bennekom en tegenover mij zit Leonie. En we blijven bij je tot en met de klok van 3 uur. Hans Magito, jij weer bedankt voor het voorgaande programma, de Sandwich Express. Heel veel informatie gedeeld, dus mensen, maak er gebruik van. En wat gaan wij allemaal doen? Nou, rond de klok van 2:30 en 2:30, dat doen we natuurlijk weer 2 platen van 1 en dezelfde artiest. En dat noemen wij dan weer de dubbelaar. En die draagt Leonie voor en waarschijnlijk heeft ze ook nog wel het een en ander van hoe het ervoor staat in de gemeente Ridderkerk en waar je zoal gebruik van kan gaan maken. Radio Ridderkerk zendt natuurlijk uit op die welbekende frequentie 105.7 op FM. En natuurlijk wereldwijd via het internet. En na vorige week heb ik weer zoveel leuke reacties gehad op het programma met alleen maar Nederlandstalig en Nederlands product. En sommigen die vroegen zelfs van kan je niet alleen eens een keer Nederlandstalig doen? Nou, misschien de volgende keer. Maar ik beloof nog niks, want Nederlands product is toch ook mooi en gezellig om naar te luisteren. Maar goed, nu staat het gewoon weer de gewone reguliere uitzending. Dus we doen gewoon weer lekker van alles wat niet alleen Nederlandstalig. Het zal best wel voorbij komen. Maar we doen ook lekker 50, 60, 70, 80 jaren muziek draaien. En natuurlijk ook de hits van nu, hè. En ik dacht van laten we maar eens beginnen met een lekkere ouwe. En dat doen we dan ook met de Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain? Goedemiddag.

Have you ever seen the rain? Nou, en die hebben we wel gezien, hè, maar het was afgelopen week toch wel fantastisch mooi weer, mag ik zeggen. Voor de Creedence Clearwater Revival, Have you ever seen the rain? En nu, Bill Withers. Lean on me.

In 2021, op 81-jarige leeftijd, maar heeft wel heel veel leuke muziek achtergelaten. Onder andere deze, Lean On Me van Bill Withers. Electric Light Orchestra. The Last Train to London.

ELO, oftewel Electric Light Orchestra, de volledige naam van de band. En hun hadden het over The Last Train to Georgia. To London. The Last Train to London. En Sheena Easton, dat is de volgende die we gaan draaien. En die heeft het over The Morning Train.

0: Dit is het lokale nieuws.
1: Gratis gezondheidsspreekuur. Inwoners van Ridderkerk kunnen elke maand terecht bij het gratis gezondheidsspreekuur van Aafje. Tijdens dit spreekuur kunnen bezoekers vragen stellen over gezondheid en ziekte of een korte gezondheidscheck laten doen. Er wordt gekeken naar onder andere uw bloeddruk, gewicht, bloedsuiker, zuurstofgehalte en algemeen welzijn. Het spreekuur wordt georganiseerd door wijkverpleegkundigen en medewerkers van Welzijn Aafje. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Er zijn maandelijks spreekuren op de volgende locaties. In Bolnes, de eerste dinsdag van de maand, van 11:30 tot 11:30. In de Reijerheem, de tweede vrijdag van de maand, van 11:30 tot 11:30. En aan de Jan Luikenstraat, derde donderdag van de maand, van 11:30 tot 11:30. Vooraf aanmelden is niet nodig en iedereen is welkom.

Cracklin' Rose horen we van Neil Diamond, de man die ook zoveel hits heeft nagelaten. En ja, volgens mij maakt hij nu op het moment geen muziek meer vanwege de ziekte Parkinson. En deze dame overleed op 48-jarige leeftijd in 2012. En ze heeft wel heel veel goede muziek nagelaten. Onder andere deze, wat echt wel een gigantische hit was. Stond trouwens ook op nummer 1 in de top 40. Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.

0: Dit was wel een van haar iconische, grootste hits die ze heeft gehad. I Wanna Dance With Somebody hoorden we van Whitney Houston. De dame die eigenlijk veel te vroeg overleed. Want volgens mij had ze een stem als een klok.
1: Hello, I'm Johnny Cash.

0: Deze man heeft heel veel in gevangenissen opgetreden. Maar heeft er zelf nooit achter de tralies gezeten. We hoorden de Folsom Prison Blues van Johnny Cash. En nu gauw naar De Dubbelaar.
1: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar.
2: De legendarische band Gypsy Kings werd in 1978 opgericht in Arles, in Zuid-Frankrijk. En de broers Reyes en de broers Baleardo, zonen van Spaanse migranten, begonnen als straatmuzikanten en speelden op bruiloften onder de naam Los Reyes. In 1987 brak de band wereldwijd door met hun zelfbenoemde album Gypsy Kings. Ze scoorden gigantische internationale hits, verkochten meer dan 60 miljoen albums en wonnen in 2014 een Grammy Award. Hun unieke handelsmerk is de Rumba Gitana, een energieke mix van traditionele flamenco, pop, salsa en funk. Hoewel ze in Frankrijk wonen, zingen ze in een uniek dialect van het Spaans, vermengd met Catalaanse en Zuid-Franse invloeden. En spelen met wel 7 tot 8 akoestische gitaren tegelijk. Bamboleo, misschien wel hun grootste hit, is gebaseerd op een Venezolaans volksliedje. En het lied Jobi Joba, wat we zo meteen daarna horen, dat ze in 82 al uitgebracht hadden, werd in 87 pas een wereldhit. Want toen hebben ze het op dat album Gypsy Kings gezet. Het is gebaseerd op een traditioneel zigeunerliedje en gaat over passie, ritme en het leven op de weg. Laten we gaan genieten van de heerlijke muziek van de Gypsy Kings in

Lekker zomerse klanken hier op de radio bij jouw lokale omroep Radio Ridderkerk. Daar luister jij naar. En wat hoorden we? We hoorden muziek van The Gypsy Kings. En nu muziek van Aretha Franklin.

0: knew you were waiting for me. Aretha Franklin samen met George Michael. En ja, het is tenslotte zomer. En ik dacht van, laten we maar eens nog wat meer lekkere zomerse klanken draaien. Louise Fonsi.
1: Ay.
0: Despacito.
2: Fonsi.

horen ze hier op de achtergrond wel meezingen, de Bee Gees. De Chain Reaction hoorden we van Diana Ross, de dame die ook zoveel grote hits heeft gescoord. Vroeger al, toen ze nog met de Supremes was en daarna ook met Barry Gordon, de man van Temple Motown. En nu gaan we door met muziek uit Zweden en dat doen we dan ook met ABBA, Mamma Mia.

En dit was onder andere ook een van de grotere hits die ABBA heeft uitgebracht. Het nummer Mamma Mia. En ik zie dat we alweer afscheid moeten gaan nemen van het eerste uur riddermatinee. Maar niet getreurd, hè. Na de reclame en het nieuws, dan ben ik sowieso weer bij je terug voor het tweede uur van het programma. En dat doen we dan ook met Randy Crawford. A Rainy Night in Georgia. Tot zo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is uitgebreid naar 6 provincies. Het protocol houdt in dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of tankstation worden gebracht. Op het asfalt kan de temperatuur fors oplopen. Rond 12 uur was het hier en daar al 35 graden op de snelweg. Het protocol gold al in Limburg en Noord-Brabant. Sinds vanochtend zijn daar Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland bijgekomen. In delen van Frankrijk was het vanochtend al 40 graden. Vooral in het westen van het land, ten zuiden van Nantes, liep de temperatuur snel op. En vannacht beleefde Frankrijk al de warmste nacht sinds de metingen in 1947 begonnen. Het gemiddelde kwam uit op 21,6 graden. In Spanje was het vannacht nog warmer. Vanochtend vroeg was het in Madrid nog altijd zo'n 25 graden. Er is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de voormalige Griekse eurocommissaris Avramopoulos. Die zou betrokken zijn geweest bij Qatargate, een corruptiezaak waarin Qatar en Marokko Europese politici zouden hebben omgekocht, wat de landen zelf ontkennen. Ook de Griekse oud-commissaris zegt onschuldig te zijn. De Tsjechische president Pavel stapt naar de rechter omdat hij over 2 weken mee wil naar de NAVO-top in Turkije. Volgens hem hoort dat bij zijn bevoegdheden. Maar de rechtspopulistische premier Babiš wil de president thuis laten omdat ze het niet eens zijn over het defensiebeleid. Het Tsjechische Constitutionele Hof moet nu beoordelen wie er gelijk heeft. Het weer. Met veel zon loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Minimumtemperatuur vannacht 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen is het zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. A20 Hoek van Holland richting Gouda. 6 kilometer file tussen Knopen te Brechtseplein en Moordrecht. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of luncharrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
4: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
4: Sorry?
5: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
6: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
7: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
10: En zo zijn we beland in de 2 uur van het programma Riddermatinee. En leuk dat je bent gebleven. En als je net inschakelt, het programma Riddermatinee. En dat doen we met Michael Jackson, PYT. Goedemiddag.

Volgens mij alles wat Michael Jackson ooit heeft uitgebracht. Ze hebben allemaal wel een top 10 hit in een top 10 notering gehad. Onder andere deze ook. PYT hoorden we van Michael Jackson. De man die op 50-jarige leeftijd overleed aan waarschijnlijk een overdosis pijnstilling. I can see clearly now. Maar dan Johnny Nash in plaats van Lee Towers.

0: Gouwers heeft hier zo zijn eigen versie van gemaakt. En dat was natuurlijk ook gewoon een geweldige grote hit. En dit was het origineel van Johnny Ness. En het heette I Can See Clearly Now.
1: Dit is het lokale nieuws.
2: Automaatje Ridderkerk zorgt voor meer mobiliteit. Sinds 2015 helpt de ANWB Automaatje volwassenen die zelf niet of niet meer mobiel zijn en geen gebruik kunnen maken van regulier vervoer of een sociaal netwerk. Dit kan tijdelijk zijn, bijvoorbeeld na een medische behandeling, of structureel. Of het gaat om een bezoek aan de huisarts, de supermarkt, familie, een dagje uit of een afspraak in het ziekenhuis, automaatje brengt je er naartoe. En ze rijden ook in de avonden en in het weekend. Hoe het werkt? Een vrijwillige chauffeur uit Ridderkerk haalt de deelnemer op met zijn of haar eigen auto en brengt deze veilig naar de bestemming. Er wordt alleen een kleine vergoeding van 35 cent per kilometer gevraagd en eventuele parkeerkosten. Automaatje biedt betrouwbaar, persoonlijk en maatwerkvervoer. Wie gebruik wil maken van Automaatje kan bellen met Facet Ridderkerk op 0180 432 350 om een deelnemersformulier aan te vragen. Een rit aanvragen kan tot uiterlijk 2 dagen van tevoren.
3: It started with a kiss.

De Zoo hoorden we van Shakira, de dame die voor volgens mij 2 miljoen mensen optrad. Nou, ik treed ook wel eens op hoor. En dan krijg ik het al op mijn zenuwen als er 100 man voor me staan. En zij staat dan gewoon voor 2 miljoen mensen buiten een concert te geven. Fantastisch toch? Shakira hoorden we. We don't talk anymore. Hier is Cliff Richards.

Want ik hoop dat ze echt weer een goede samenwerking gaan krijgen. En niet alleen dat het bij dit nummer blijft, Me Loving You. Maar dat er ook gewoon echt een LP of een CD of wat dan ook maar weer uit gaat komen. Want ja, ik kijk er echt naar uit. Replay samen met Gordon.

0: will.
1: Ray Charles, tezamen met zijn Norah Jones. En het nummer, ja, het geweldige, mooie nummer. Ja, wat moet ik er eigenlijk van zeggen, toch? En dit is ook alweer zo'n mooie, gouden ouwe, terug in de tijd. Met Otis Redding. Try a little tender love.

0: In de aankondiging zei je het Tender Love, maar het is natuurlijk A Little Tenderness. We hoorden muziek van Otis Redding en nu zijn we toe aan de dubbelaar.
1: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is de dubbelaar, de dubbelaar, de dubbelaar, de dubbelaar, de dubbelaar.
2: Sia Kate Isabella Furler, beter bekend als Sia, is een wereldberoemde Australische singer-songwriter. Sia werd geboren in 1975 in Adelaide in Zuid-Australië. En als kind werd haar muzikale smaak sterk beïnvloed door Aretha Franklin, Stevie Wonder en Sting. Haar professionele carrière begon halverwege de jaren 90 als zangeres in een lokale band. En toen die uit elkaar ging, bracht ze in 1997 haar solo-debuutalbum Only Sea uit en verhuisde naar Londen. Hoewel ze gewaardeerde soloalbums uitbracht, worstelde ze met de extreme druk van de roem. En ze besloot zich daarom jarenlang puur te focussen op het schrijven van gigantische wereldhits voor andere supersterren. Zoals bijvoorbeeld het nummer Diamonds voor Rihanna, maar ook nummers voor Beyoncé. Haar echte wereldwijde doorbraak als solo-pop-icoon kwam in 2014 met het album Thousand Forms of Fear, waarbij ze haar gezicht bewust achter de grote pruiken begon te verbergen om haar privacy te beschermen. Sia's absolute megahit, Chandelier, uit 2014, betekende haar definitieve doorbraak als soloartiest. En het nummer was eigenlijk bedoeld voor Rihanna of Beyoncé, maar tijdens het schrijven besloot ze om het zelf op te nemen. Haar eerste nummer 1 hit in de Amerikaanse Billboard Hot 100 was Cheap Thrills, uit 2016. Oorspronkelijk ook weer speciaal geschreven voor Rihanna, maar die wees het nummer af, dus ze zetten het zelf op haar album. Dit zijn ook de nummers die we nu gaan luisteren van Sia in...
1: Dit is de dubbelaar.

En dat was hij dan, de dubbelaar voor dit uur. En we zitten in het tweede uur van het programma Ridder Matinee. En we gaan nog eens eventjes fijn door met muziek van Billy Joel.

Love You Just The Way You Are. Billy Joel. De man die ook al 81 jaar oud is en niet meer op de bühne staat, maar nog wel een beetje muziek schrijft en muziek componeert. Maar dat eigenlijk hoofdzakelijk alleen nog maar voor zichzelf. Nu gaan we luisteren naar de broertjes Wouters uit België, uit de band Clouseau. En die zitten het aankomende seizoen bij Jan Smit op de bank. En wel te verstaan in het programma De Beste Zangers. En wij doen het nog eens eventjes met een mooie ouwe. Zie me graag. Hier is Clouseau.

kennen dit nummer natuurlijk ook van de Fugees. Maar dit was de uitvoering van Roberto Flack, Killing Me Softly With His Song. En ja, nu zijn we weer toegekomen aan de één na laatste. En dat doen we dan ook met Linda Ronstadt. It's So Easy.

En dit was echt uit de beginperiode van Linda Ronstadt. En dat was de titel, It's So Easy. En wij zijn toegekomen aan de laatste van het programma Rhythm Matinee. Maar niet getreurd, hè? Morgen, dan ben ik er natuurlijk weer voor weer een uitzending van het programma Rhythm Matinee op de woensdag. Leonie, jij weer bedankt voor jouw bijdrage die je hebt geleverd aan dit programma. En we gaan eruit met een hele mooie van Wet, Wet, Wet. Ik zeg in ieder geval, tot morgen. Dag.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het RIVM waarschuwt voor smog de komende dagen, met name in het midden en zuiden van het land. Vooral mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen kunnen er last van hebben. De smog komt doordat luchtvervuiling zich op zonnige dagen met weinig wind ophoopt, waardoor ozon ontstaat. De waarschuwing geldt in ieder geval voor morgen en donderdag en mogelijk ook vrijdag. Tegen een Groninger die ervan wordt verdacht dat hij zijn moeder heeft doodgestoken, heeft het OM alleen TBS geëist. Het onderzoek blijkt dat de man leidt aan schizofrenie, ook is hij verslaafd aan drugs. In september vorig jaar stak hij zijn moeder meer dan 200 keer voor de ogen van zijn jongere broer. Eerder stak hij volgens het OM al een willekeurig slachtoffer neer. In Jordanië is een voetbalfan om het leven gekomen op een plein waar naar het WK werd gekeken. 8 anderen raakten gewond. In de hoofdstad Amman ontstond gedrang doordat er veel mensen op de been waren om de wedstrijd tegen Algerije te zien. Een zorginstelling in Assen moet van de inspectie een deel van de zorg overdragen. Het gaat om YouZorg Noord, een kleine instelling voor begeleid wonen. Die biedt volgens de inspectie geen goede en veilige zorg. Een van de eigenaren zit vast omdat hij een cliënte zou hebben verkracht. Van de 5 teamleden is er maar 1 gediplomeerd. Verder is er weinig dagbesteding en toezicht. Bij verschillende incidenten zouden cliënten gewond zijn geraakt. De instelling in Assen moet nu cliënten met een zware indicatie overdragen en voor de rest de zorg verbeteren. Het weer. Met veel zon loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. De minimumtemperatuur vannacht is 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen is het zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A20, hoek van Holland-Gouda. Tussen Terbrechtseplein en Moordrecht heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cilicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cilicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
4: Zeg, vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
5: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
4: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
5: Jawel.
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk, en al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
10: Ga voor meer informatie.

0: weerbericht.
1: Na wat wolkenvelden in de vroege ochtend schijnt de zon op deze dinsdag verder volop. In de loop van de dag krijgt de zon meer en meer ruimte en vanmiddag is het zonnig met hooguit wat dunne sluierbewolking. Bij een zwakke wind uit een oostelijke richting loopt de temperatuur vanmiddag op naar 29 graden. Vanavond is het zonnig, komende nacht verloopt helder en bij verder windstille condities koelt het dan af tot rond de 19 graden.

vrijdag en zaterdagmorgen om 10 uur. Prettig weekend, lekkere muziek en luchtige informatie om je weekend prettig te beginnen. Met natuurlijk het weer van Ridderkerks eigen weerman en tal van leuke vaste onderwerpen. Of je nu lekker langzaam wakker wordt, de auto gaat wassen of lekker in de zon zit. Altijd een actueel prettig weekend met Radio Ridderkerk.

0: Nieuws uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie doet onderzoek naar 7 meldingen die zijn gemaakt door vrouwelijke fietsers die zijn betast in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. Op basis van het signalement denkt de politie dat het om dezelfde persoon gaat. In een van de gevallen heeft de verdachte ook seksueel getinte opmerkingen gemaakt naar een slachtoffer. De incidenten vonden plaats op fietspaden op de Hoge Kade en Sofialaan in Hendrik-Ido-Ambacht en op de Ringdijk in Zwijndrecht. De verdachte heeft een licht getinte huidskleur, rijdt op een zwarte fatbike, draagt witte schoenen en is tussen de 15 en 25 jaar oud. Het aantal woninginbraken in Hendrik-Ido-Ambacht is het afgelopen jaar fors gestegen. Dat blijkt uit het veiligheidsrapport van de gemeente. In 2024 betrof het 24 inbraken. Vorig jaar ging het om 45 inbraken. Het bleef niet alleen bij woninginbraken. Ook schuren en bergingen waren vaak doelwit. Volgens de gemeente worden veel diefstallen uit schuren vooral gepleegd door gelegenheidsinbrekers. Ze lopen langs, voelen of de schuur open is en nemen dan wat mee. Ook het aantal diefstallen bij bedrijven en instanties steeg, net als het aantal fietsen dat is gestolen. Wel is er een daling zichtbaar in meldingen over fraudegevallen. En Rijkswaterstaat neemt maatregelen op het John F. Kennedy viaduct in de afrit A16 Rotterdam-Feyenoord. Het onderzoek blijkt dat er kans bestaat op scheurtjes in de staalconstructie van het viaduct. Om overbelasting te voorkomen mogen voertuigen zwaarder dan 45 ton niet meer over het viaduct rijden, maar via de afrit Capelle aan den IJssel. Ook wordt het overige verkeer over één rijstrook in het midden van het viaduct geleid. De linkerrijstrook en de vluchtstrook worden afgesloten. Daarnaast komt er ook een verlaagde maximumsnelheid van 70 km per uur. De maatregelen gaan op 1 juli in om 5 uur 's morgens. In Rijkswaterstaat heeft het hitteprotocol ook uitgebreid naar Zuid-Holland. De werkwijze houdt in dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een plek worden gebracht met voorzieningen, zoals een tankstation of een parkeerplaats. Rijkswaterstaat wil met het protocol voorkomen dat automobilisten met pech te lang op het hete asfalt staan. Gisteren was het protocol ook al actief in Brabant en Limburg. Het weer, zonnig, droog en warm. Het wordt vanmiddag 29 graden. En in de loop van de middag zorgt een wind van zee voor wat verkoeling. Morgen volop zon en de temperaturen gaan nog verder omhoog. Het wordt 34 graden, net als op donderdag. Vrijdag kan het zelfs 37 graden worden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam heb je tussen het Ketelplein en het knooppunt Prins Klausplein bij Den Haag 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. De A16 Breda-Rotterdam, ter hoogte van de Van Brienoordbrug, 5 minuten vertraging door een ongeluk. A20 naar Gouda, tussen Terbrechtseplein en Moordrecht, doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band. In Museum Ridderkerk Oudheidkamer vindt woensdagmiddag 1 juli een bijzondere Ketty Kotti bijeenkomst plaats. Er is een afwisselend programma met muziek, inspirerende sprekers, een feestelijke opening en een dansoptreden. Het thema van de lezingen is taal, waarbij aandacht wordt besteed aan verbinding, cultuur en geschiedenis. Halloween.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Waterschappen hebben maatregelen genomen tegen de droogte. In het westen van het land wordt zoet water aangevoerd om verzilting tegen te gaan. Bij verzilting neemt het zoutgehalte in het water en de bodem toe. Bij dijken worden extra inspecties gehouden om te kijken of er schade ontstaat door de hoge temperaturen. En in Brabant mag er geen water meer uit sloten, beken en rivieren worden gehaald om het land te besproeien. Sinds het tijdelijke akkoord tussen de VS en Iran passeren er weer meer schepen de Straat van Hormuz. Gisteren waren het er 36, afgelopen weekend ruim 60. Voordat de scheepvaart weer op het oude niveau zit, zal nog wel even duren. Voor de oorlog tussen de VS en Iran gingen er dagelijks meer dan 100 schepen door de zeestraat. De elektrische raceklasse Formule E komt naar Zandvoort. De Formule E is de volledig elektrische variant van de Formule 1. Op 18 en 19 juni volgend jaar worden op het circuit 2 Grand Prix verreden. De Formule E is volgens de directie van het circuit een goede opvolger van de Formule 1, die deze zomer voor het laatst op Zandvoort rijdt. De Nederlandse handballers moeten op zoek naar een nieuwe coach. Het contract met Staffan Olsson wordt niet verlengd. De Zweed trad 4 jaar geleden aan. Onder zijn leiding deed Oranje 2 keer mee aan een WK, voor het eerst in ruim 60 jaar. Maar onlangs wisten de handballers zich niet te plaatsen voor het WK van volgend jaar. Wie de 62-jarige Olsson gaat opvolgen is nog niet bekend. Het weer, het is 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio vielen op de A4 Rotterdam richting Amsterdam voor het knooppunt Prins Klausplein een kwartier vertraging. A13 naar Den Haag tussen Rotterdam Overschie en Delft-Noord 10 minuten extra. A20 naar Gouda bij Moordrecht 10 minuten vertraging. En op de A20 naar Hoek van Holland heb je 35 minuten vertraging tussen Rotterdam Prins Alexander en Delfshaven. Er staat 7 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.

0: weerbericht.
1: Na wat wolkenvelden in de vroege ochtend schijnt de zon op deze dinsdag verder volop. In de loop van de dag krijgt de zon meer en meer ruimte en vanmiddag is het zonnig met hooguit wat dunne sluierbewolking. Bij een zwakke wind uit een oostelijke richting loopt de temperatuur vanmiddag op naar 29 graden. Vanavond is het zonnig, komende nacht verloopt helder en bij verder windstille condities koelt het dan af tot rond de 19 graden.

0: Nieuws uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie doet onderzoek naar 7 meldingen die zijn gemaakt door vrouwelijke fietsers die zijn betast in Hendrikjeloambacht en Zwijndrecht. Op basis van het signalement denkt de politie dat het om dezelfde persoon gaat. In een van de gevallen heeft de verdachte ook seksueel getinte opmerkingen gemaakt naar een slachtoffer. De incidenten vonden plaats op fietspaden op de Hoge Kade en Sofialaan in Hendrikjeloambacht en op de Ringdijk in Zwijndrecht. De verdachte heeft een licht getinte huidskleur, rijdt op een zwarte fatbike, draagt witte schoenen en is tussen de 15 en 25 jaar oud. Het aantal woninginbraken in Hendrikjeloambacht is het afgelopen jaar fors gestegen. Dat blijkt uit het veiligheidsrapport van de gemeente. In 2024 betrof het 24 inbraken. Vorig jaar ging het om 45 inbraken. Het bleef niet alleen bij woninginbraken. Ook schuren en bergingen waren vaak doelwit. Volgens de gemeente worden veel diefstallen uit schuren vooral gepleegd door gelegenheidsinbrekers. Ze lopen langs, voelen of de schuur open is en nemen dan wat mee. Ook het aantal diefstallen bij bedrijven en instanties steeg, net als het aantal fietsen dat is gestolen. Wel is er een daling zichtbaar in meldingen over fraudegevallen. En Rijkswaterstaat neemt maatregelen op het John F. Kennedy viaduct in de afrit A16 Rotterdam-Feyenoord. Het onderzoek blijkt dat er kans bestaat op scheurtjes in de staalconstructie van het viaduct. Om overbelasting te voorkomen mogen voertuigen zwaarder dan 45 ton niet meer over het viaduct rijden, maar via de afrit Capelle aan den IJssel. Ook wordt het overige verkeer over één rijstrook in het midden van het viaduct geleid. De linker rijstrook en de vluchtstrook worden afgesloten. Daarnaast komt er ook een verlaagde maximumsnelheid van 70 km per uur. De maatregelen gaan op 1 juli in om 5 uur 's morgens. In Rijkswaterstaat heeft het hitteprotocol ook uitgebreid naar Zuid-Holland. De werkwijze houdt in dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een plek worden gebracht met voorzieningen, zoals een tankstation of een parkeerplaats. Rijkswaterstaat wil met het protocol voorkomen dat automobilisten met pech te lang op het hete asfalt staan. Gisteren was het protocol ook al actief in Brabant en Limburg. Het weer, zonnig, droog en warm. Het wordt vanmiddag 29 graden. En in de loop van de middag zorgt een wind van zee voor wat verkoeling. Morgen volop zon en de temperaturen gaan nog verder omhoog. Het wordt 34 graden, net als op donderdag. Vrijdag kan het zelfs 37 graden worden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat 95 kilometer file in de regio. Op een aantal wegen loopt het goed vast. Vooral bij Den Haag. Zoals op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Tussen de knooppunten Ketelplein en Prins Klausplein heb je een kwartier vertraging. Door een vrachtwagen met pech is de rechterreis ook dicht. Ook op de weg naar Den Haag op de A12 vanuit Utrecht. Tussen Zoetermeer en het knooppunt Prins Klausplein 25 minuten extra door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A13 naar Den Haag tussen Rotterdam Airport en Delft. 20 minuten vertraging. Hier is de linkerrijstrook ook dicht door een ongeluk. Dan bij Rotterdam op de A20 naar Gouda. Tussen Krooswijk en Moordrecht doe je er een kwartier langer over. En de A20 naar Hoek van Holland voor het Kleinpolderplein 10 minuten extra. Dat komt ook door een ongeluk, maar hier is de weg weer vrij. Er is vertraging op het spoor. Tussen Rotterdam en Dordrecht rijden namelijk op dit moment geen treinen door een aanrijding. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. Medewerkers van de gemeente Ridderkerk geven op 3 juli informatie over hoe inwoners zich kunnen voorbereiden op noodsituaties. Daarbij worden praktische tips gegeven over een noodpakket en een noodplan. De culturele bijeenkomst vindt plaats in het Varel College.
2: Ha!

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De NS rijdt vanwege de hitte de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten. Vooral dubbeldekkerstreinen kan de hitte problemen opleveren. Onderdelen worden dan te heet en kunnen storingen veroorzaken. Er rijden vooral minder treinen op trajecten in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem zet de NS minder trein in. Ook andere bedrijven nemen maatregelen. Zo mogen bezorgers van boodschappen en pakketjes extra pauzes houden. En ze krijgen ook extra water mee. Postbodes van PostNL mogen hun werktijden aanpassen. Waterschappen hebben maatregelen genomen tegen de droogte. In het westen van het land wordt zoet water aangevoerd om te voorkomen dat het grondwater zout wordt. Dijken worden extra geïnspecteerd en in Brabant mag er geen water meer uit sloten, beken en rivieren worden gehaald om het land mee te besproeien. Sinds het tijdelijke akkoord tussen de VS en Iran passeren weer meer schepen de straat van Hormuz. Gisteren waren het er 36, afgelopen weekend ruim 60. Het zal wel even duren voor de scheepvaart weer op het oude niveau zit. Voor de oorlog tussen de VS en Iran gingen er per dag meer dan 100 schepen door de zeestraat. De hoofdroute is nog gesloten omdat daar nog mijnen liggen. De elektrische raceklasse Formule E komt naar Zandvoort. Formule E is de volledige elektrische variant van de Formule 1. Op 18 en 19 juni volgend jaar worden op het circuit 2 Grand Prix verreden. De Formule E is volgens de directie van het circuit een goede opvolger van de Formule 1 die deze zomer voor het laatst op Zandvoort rijdt. De enige Nederlander in de Formule E is Nyck de Vries, die in 2019 wereldkampioen werd. Dit jaar won hij nog de 24 uur van Le Mans. Het weer, het is 27 graden in het noorden en 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio loopt het op een aantal wegen vast. Vooral rondom Den Haag moet je geduld hebben, zoals op de A4 richting Amsterdam. Tussen Delft en knooppunt Prins Klausplein heb je een kwartier vertraging. Dan een klein stukje verderop richting Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmade. Een half uur extra door een ongeluk. Linkerrijstrook is dicht. A12 richting Den Haag tussen Bleiswijk en Nooddorp. 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk eerder vanmiddag, maar de weg is alweer een tijdje vrij. A16 Breda-Rotterdam voor Terbrechtseplein. Een kwartier vertraging. En de andere kant op doe je er 10 minuten langer over. A20 naar Gouda bij Moordrecht een kwartier vertraging. En A20 richting Hoek van Holland tussen Rotterdam Prins Alexander en het Kleinpolderplein is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
4: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
5: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
4: Een wat?
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Autotaalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel. Aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
8: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
10: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
11: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
12: De Sandwich Express met Hans Magieto.

Komt uit 1996, is er een van Peter Andre en Bubbler Ranks. En het heette natuurlijk The Mysterious Girl. Je hoort het al, hè? Het muziekje van de jarigen. Ja, ik weet de datum niet. Dus iedereen van harte gefeliciteerd als je wat te vieren hebt vandaag. En vooral je verjaardag, hè? Dat is het mooiste altijd. Maak er een gezellige dag van. En ik zou haast willen zeggen, geniet ervan. En ook van dit plaatje.

Motivatietraining lijkt het wel, hè? Je moet het gaan doen. Het is Joel Domingos. Dit is een groep uit Limburg. Een beetje een discogroep in die tijd. En ze noemden zich de Chaplin Band.

0: 1982, de Chaplin Band. En het was een mooie plaat. Gold, gouden plaat. Nee, het was alleen maar gold.
1: De Sandwich Express, weerbericht.
0: Voor het weerbericht verwijs ik je vandaag even naar de sites toe. Niet alleen die van ons, van rtvridderkerk.nl, maar ook van weerstationridderkerk.nl. Doen wij ook altijd even kijken wat er allemaal te doen is aan weervoorspellingen. Want het zijn toch wel voorspellingen natuurlijk. Niet alleen voor vandaag, maar ook voor morgen, overmorgen. Misschien wel voor de komende 2 weken. Je weet het maar nooit. Dus ik verwijs je even naar die sites toe. Want vandaag hebben we de data niet voor het weer. En ook niet voor het nieuws.

A. Gewoon Los Angeles natuurlijk, hè. Mooi als je als stad zo bekend bent geworden door je afkorting alleen al. En dan nog een liedje met la la la erachter maken. Fergie was dat, uit 2014.

Allemaal. Daar allemaal doen we mee. Hè. Everybody is er in de buurt. En het is Tanel Badar samen met Dave Benton. En zoals gezegd, het was een lekker tempo voor iedereen. Voor everybody. Dan is het weer tijd voor onze rubriek Ik hou van Hollands. Meestal doen we dat dan op de dinsdag in de jaren 70 stijl. En ook dit keer weer. Ik heb er weer één gevonden. Dat was in de buurt. We gaan de boel zoeken achter de rhododendron. Niet rhododendron, maar rhododendron.

0: uit 1978. We hebben hem leren kennen, Hans van der Tol, die zich Tol Hans als artiest noemde, met natuurlijk dat grote hitsucces Big City.
1: De Sandwich Express
0: is er iedere werkdag rond etenstijd, met op maandag en dinsdag
1: Hans Magieto,
0: woensdag en donderdag
1: Aad Hogendijk
0: en op vrijdag met
1: Ronald Koers. Radio Ridderkerk.

Sofia en deze El Mismo Sol. Denk dat dat de grootste hit zijn, zo'n beetje die Alvaro Soler heeft gemaakt. Het is ja, zo'n 10 jaar geleden, misschien wel meer dan 10 jaar geleden. En ja, het heeft het gewoon om een hit te zijn. Maar ja, zo zit het nou helemaal in elkaar. En als je dan op vakantie bent geweest in zo'n land waar ze dit soort muziek draaien, dan blijft dat lekker hangen. RTV Ridderkerk is de lokale omroep van Ridderkerk met aparte radio, tv en online mediakanalen. Heb je nou iets te melden aan ons over lokale zaken, nuttige informatie voor onze inwoners, dan is het handig om even een mailtje te sturen naar info@rtvridderkerk.nl. Misschien is het verhaaltje dan ook erbij. Hartstikke handig, of een fotootje erbij. Dan komt het allemaal dik voor elkaar. Hebben wij nieuws en jij een leuke item gemaakt. Dit is Douchy, Douchy. Gaan we samen onder een douchy? Maakt een leuke plaat, Anxiety.

altijd de hele happening, de Sandwich Express. Hè. Lekkere muziek, informatie en we hebben van alles altijd voor je. En nu heb ik de band Jaap en de Weerman. Noemen zich in het Engels een beetje interessanter, is dat natuurlijk internationale. Jack and the Weatherman.

0: Als een weerman naar huis wil, dan heeft hij echt slecht weer gekozen, hoor. Uitgekozen, ja. Back home wil hij. Jack and the Weatherman.
1: De beste muziek. Dit is Radio Ridderkerk.

The Daydream Believer, geschreven door Neil Diamond en door de heren van The Monkees, een grote hit geworden. Ik wil nog even melden dat als je over Ridderkerk wat meer te weten wilt komen, dan zijn er natuurlijk een aantal bronnen. Ja, je komt altijd bij ons uiteindelijk uit. Maar wat zou je zeggen van de combinatie van de gemeentekrant De Blauwkaai en de site van de gemeente en uit Agenda Ridderkerk? Nou, als je die vier allemaal te pakken hebt, weet je alles over Ridderkerk.

0: Altijd een herkenbare groep, hè? Qua sound, qua vocals, altijd hartstikke goed. Hè? De Hollies en Listen to Me.
1: Radio Ridderkerk op dinsdag.

0: De Sandy Coast onder leiding van Hans Vermeulen. Zijn broer zat er ook bij, Jan Vermeulen volgens mij. En hadden een aantal hele grote hits. Onder andere deze True Love, That's a Wonder. En nog veel meer, want ze maakte echt topmuziek.
1: De Sandwich Express met muziek en luchtige informatie.

0: 7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het aantal mensen dat langer dan een half jaar moet wachten op een keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw toegenomen. Het zijn er op dit moment zo'n 11.000. Minister Veilbrief noemt dat zorgelijk. Volgens hem ligt de oorzaak bij het UWV dat de keuringen uitvoert. Daar hebben ze al jaren tekort aan artsen. Op basis van de keuringen wordt bepaald of iemand recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In de tussentijd krijgen mensen een voorschot. Als uiteindelijk blijkt dat ze daar geen recht op hebben, hoeven ze dat niet terug te betalen. Het Oekraïense leger heeft een spoorbrug opgeblazen op de door Rusland geannexeerde Krim. Beelden van de droneaanval zijn gedeeld op sociale media. Het gaat om een spoorbrug over een kanaal in het oosten van het Schiereiland. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en de Krim. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het vasteland aan te vallen. Daardoor is op het Schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft afgesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Onder hen was ook een vertegenwoordiger uit Nederland. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Of er afspraken zijn gemaakt, is nog niet bekend. Een van de zwaargewonden van het verkeersongeluk bij Terhole in Zeeland is weer thuis. Twee andere kinderen die ernstig gewond raakten liggen nog in het ziekenhuis. Er zijn zorgen over hun herstel en de revalidatie, meldt de organisatie namens de familie. Het ongeluk gebeurde bijna 2 weken geleden. Een automobilist reed met zijn auto in op een groep kinderen die op schoolkamp gingen. Daarbij kwamen 3 kinderen en de directeur van de school in Aksel om het leven. Het weer vanavond nog volop zon, het blijft nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. Het wordt dan 33 graden in het noordwesten tot 37 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam heb je tussen Den Hoorn en Zoetewoudendorp 35 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Bleiswijk en Gouda staat het stil over 3 kilometer. De weg is daar dicht. Verkeer van Den Haag naar Utrecht rijdt om via de A4 en de N11. Dus langs Alphen aan de Rijn en Bodegraven. Dan op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk 40 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. En op de A20 naar Gouda tussen Krooswijk en Knoop het Gouwe doe je er ook 40 minuten langer over. Dat heeft te maken met dat ongeluk op de A12 dat ik zojuist noemde. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
4: Ga voor meer informatie naar
3: rtvridderkerk.nl/reclame.
5: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Auto Taalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Voel jij je eenzaam? Of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur Eenzaamheid.
8: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. En altijd Radio Ridderkerk.
9: Jouw radio.
10: Goedenavond. Radio Ridderkerk op dinsdag.
11: Dit is het muziekdossier met Frank van Kralingen. 1975.

0: Dit is het muziekdossier op Radio Ridderkerk.
1: Je hoort uit 1975 Jerry Corbetta en Sugar Love and Don't Call Us, We Call You. Een hele goede avond, het is weer dinsdagavond, 6 uur geweest. En tot 8 uur vanavond kun je weer gaan luisteren naar albummuziek en oldies. En het programma wordt herhaald iedere zondagochtend tussen 5 en 7. En wil je nu een verzoekplaat aanvragen, dan kan dat ook. Stuur dan even een berichtje naar het volgende e-mailadres. Dat is info@muziekdossier.nl. En we gaan verder met D-Train en Keep On.

Je luistert naar het muziekdossier met Poco en Western Waterloo. En daarvoor hoor je D-Train en Keep On. En dit is September and the Lover in Me.

Je hoorde The Fuzz en I Love You For All Season. En daarvoor hoorde je Al Stewart en What's Going On. En dit is Alice Cooper en School's Out.

Je hoorde van het album Abandoned Luncheonette uit 1973. Daryl Hall en John Oates en She's Gone. En daarvoor hoorde je Alice Cooper en School's Out. En de volgende plaat wordt een van de Atlanta Rhythm Section, So Into You.

Je hoorde de Four Seasons en Silver Star. De laatste plaat van dit eerste uur wordt er een van Lisa Stansfield en All Around the World. Straks, na het nieuws en de reclame, ben ik weer bij je terug met nog meer albummuziek en oldies. Graag tot straks.

0: 12.7 in de Eter en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het aantal mensen dat langer dan een half jaar moet wachten op een keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw toegenomen. Het zijn er op dit moment zo'n 11.000. Minister Veilbrief noemt dat zorgelijk. Volgens hem ligt de oorzaak bij het UWV dat de keuringen uitvoert. Daar hebben ze al jaren tekort aan artsen. Op basis van de keuringen wordt bepaald of iemand recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In de tussentijd krijgen mensen een voorschot. Als uiteindelijk blijkt dat ze daar geen recht op hebben, hoeven ze dat niet terug te betalen. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Onder hen was ook een vertegenwoordiger uit Nederland. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Of er afspraken zijn gemaakt, is nog niet bekend. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Die vormt de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Afgelopen weken voert Oekraïne veel aanvallen uit op de Krim. Zo probeert het leger het gebied te isoleren van Rusland. Vanwege de hitte rijdt de NS de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten. Vooral op routes in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem zet de NS minder treinen in. Vooral bij dubbeldektreinen kan de hitte tot problemen leiden, zegt de NS.
2: Nou, het meest herkenbare onderdeel waarmee wel problemen kunnen ontstaan zijn airco's en dan specifiek bij een dubbeldekker. En wat bij dubbeldekkers ook nog eens meespeelt is dat het zware treinen zijn. Je hebt die airco's dus ook nodig om veel ruimtes koel te houden. Dus ja, die treinen zijn gewoon wat kwetsbaarder.
1: En dan nog het weer. Vanavond nog lang warm, vannacht helder. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen, tot 21 in Zeeland. Overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Je hebt nog veel vertraging op de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Tussen de knooppunt de Benelux en Ketelplein doe je er een half uur langer over door een ongeluk. A16 Rotterdam-Breda voor de Van Brienoordbrug 10 minuten extra door een auto met pech. En de A20 naar Gouda tussen Terbrechtseplein en knooppunt Gouwen een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk op de A12 bij Gouda in de richting van Utrecht. De weg is daar een tijdje dicht geweest. Maar de weg is nu weer vrij en de file lost daar razendsnel op. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
5: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
4: Autotaalglas laat je niet barsten.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
7: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op?

0: Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Welkom terug bij het Muziekdossier. Iedere dinsdagavond tussen 6 en 8 het Muziekdossier op Radio Ridderkerk met Frank van Galingen.

0: Dit is het muziekdossier op Radio Ridderkerk.
1: Welkom terug bij het muziekdossier met albummuziek en oldies. Iedere dinsdagavond tussen 6 en 8 uur. En in de herhaling iedere zondagochtend tussen 5 en 7. We begonnen dit tweede uur met Travis en Why Does It Always Rain On Me? En we gaan verder met de Third World. En

Je hoorde Jerry Rafferty en Baker Street. En daarvoor hoorde je Roe Orleano en The Real Wild House. En we begonnen blok van drie met Third World en One to One. En dit is The Blues Traveler en But Anyway.

0: Dit is het muziekdossier met album, muziek en oldies. Iedere dinsdagavond van 6 tot 8 en zondagochtend tussen 5 en 7.
1: Bij ons hoor je de muziek die je nergens anders meer hoort.
0: Radio.

De meest gevarieerde muziek hoor je natuurlijk hier bij Radio Ridderkerk. En zeker iedere dinsdagavond tussen 6 en 8 bij het muziekdossier met albummuziek en oldies. Zo hoorde je Atomic Rooster en Tomorrow Night. En daarvoor hoorde je Retta Young en Sending Out een SOS. En we begonnen blok van 3 met Graham Parker en Thunder and Rain. En dit is Colin Blunstone en Andorra.

Maximus, gevolgd door Earth and Fire met Johnny Kaagman en Invitation. Tot zover het muziekdossier van vandaag. Vandaag aflevering 481. Ik ben er weer donderdagavond met de Radio Ridderkerk Top 15 en de laatste.

0: 8.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Het Oekraïense leger probeert het gebied te isoleren van Rusland, zegt redacteur Paulus Houthuis.
2: Dat doen ze dus door allerlei aanvallen op energiecentrales, oliedepots, nou, logistieke plekken zoals wegen en bruggen. En op die manier zie je dat het gewoon steeds moeilijker wordt voor de Russen om de oorlog daar draaiende te houden. Laat staan dat alles toch gewoon functioneert, ook voor de burgers die daar nog zitten.
1: Op de Krim is een groot tekort aan brandstof ontstaan. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moet gaan uitlezen. Zo valt beter vast te stellen of ze de waarheid spreken bij hun asielaanvraag, vindt de indiener van het voorstel, Ja 21. De Raad van State oordeelde eerder dat het uitlezen van mobiele telefoons een te grote inbreuk op de privacy is. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De ontmoeting betekent niet dat Europa de Taliban erkent, benadrukt de commissie.
3: These are technical level contacts, operational engagement, technical level contacts. And this does not mean recognition. This by any means does not mean recognition.
1: Wat de Taliban en de EU hebben afgesproken is nog niet bekend. Het was de heetste dag ooit gemeten vandaag in Frankrijk, meldt Météo France. Op verschillende plekken liep het kwik op tot 42 graden. En ook in Groot-Brittannië is het ongewoon warm. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor extreme hitte morgen en overmorgen. In Londen kan de temperatuur dan oplopen tot 39 graden. Het weer hier, vanavond nog lang warm, vannacht helder, morgen overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag, tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
4: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
5: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
6: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
5: Sorry?
6: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
7: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
8: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
9: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.

0: Nieuws uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie doet onderzoek naar 7 meldingen die zijn gemaakt door vrouwelijke fietsers die zijn betast in Hendrikje-Doe-Ambacht en Zwijndrecht. Op basis van het signalement denkt de politie dat het om dezelfde persoon gaat. In een van de gevallen heeft de verdachte ook seksueel getinte opmerkingen gemaakt naar een slachtoffer. De incidenten vonden plaats op fietspaden op de Hoge Kade en Sofialaan in Hendrikje-Doe-Ambacht en op de Ringdijk in Zwijndrecht. De verdachte heeft een licht getinte huidskleur, rijdt op een zwarte fatbike, draagt witte schoenen en is tussen de 15 en 25 jaar oud. Het aantal woninginbraken in Hendrikje-Doe-Ambacht is het afgelopen jaar fors gestegen. Dat blijkt uit het veiligheidsrapport van de gemeente. In 2024 betrof het 24 inbraken. Vorig jaar ging het om 45 inbraken. Het bleef niet alleen bij woninginbraken. Ook schuren en bergingen waren vaak doelwit. Volgens de gemeente worden veel diefstallen uit schuren vooral gepleegd door gelegenheidsinbrekers. Ze lopen langs, voelen of de schuur open is en nemen dan wat mee. Ook het aantal diefstallen bij bedrijven en instanties steeg, net als het aantal fietsen dat is gestolen. Wel is er een daling zichtbaar in meldingen over fraudegevallen. En Rijkswaterstaat neemt maatregelen op het John F. Kennedy viaduct in de afrit A16 Rotterdam-Feyenoord. Uit onderzoek blijkt dat er kans bestaat op scheurtjes in de staalconstructie van het viaduct. Om overbelasting te voorkomen mogen voertuigen zwaarder dan 45 ton niet meer over het viaduct rijden, maar via de afrit Capelle aan den IJssel. Ook wordt het overige verkeer over één rijstrook in het midden van het viaduct geleid. De linker rijstrook en de vluchtstrook worden afgesloten. Daarnaast komt er ook een verlaagde maximumsnelheid van 70 km per uur. De maatregelen gaan op 1 juli in om 5 uur 's morgens. In Rijkswaterstaat heeft het hitteprotocol ook uitgebreid naar Zuid-Holland. De werkwijze houdt in dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een plek worden gebracht met voorzieningen, zoals een tankstation of een parkeerplaats. Rijkswaterstaat wil met het protocol voorkomen dat automobilisten met pech te lang op het hete asfalt staan. Gisteren was het protocol ook al actief in Brabant en Limburg. Het weer, zonnig, droog en warm. Het wordt vanmiddag 29 graden. En in de loop van de middag zorgt een wind van zee voor wat verkoeling. Morgen volop zon en de temperaturen gaan nog verder omhoog. Het wordt 34 graden, net als op donderdag. Vrijdag kan het zelfs 37 graden worden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A20 richting Gouda. Althans, daar rijdt het langzaam. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hallo.

0: zaterdagmorgen tussen 8 en 10. Het ochtendhumeur met muziek en luchtige informatie.
1: Jouw wekker in het weekend.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Het Oekraïense leger probeert het gebied te isoleren van Rusland, zegt redacteur Paulus Houthuis.
2: Dat doen ze dus door allerlei aanvallen op energiecentrales, oliedepots, nou, logistieke plekken zoals wegen en bruggen. En op die manier zie je dat het gewoon steeds moeilijker wordt voor de Russen om de oorlog daar draaiende te houden. Laat staan dat alles toch gewoon functioneert, ook voor de burgers die daar nog zitten.
1: Op de Krim is een groot tekort aan brandstof ontstaan. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moet gaan uitlezen. Zo valt beter vast te stellen of ze de waarheid spreken bij hun asielaanvraag, vindt de indiener van het voorstel, Ja 21. De Raad van State oordeelde eerder dat het uitlezen van mobiele telefoons een te grote inbreuk op de privacy is. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De ontmoeting betekent niet dat Europa de Taliban erkent, benadrukt de commissie.
3: These are technical level contacts, operational engagement, technical level contacts. And this does not mean recognition. This by any means does not mean recognition.
1: Wat de Taliban en de EU hebben afgesproken is nog niet bekend. Het was de heetste dag ooit gemeten vandaag in Frankrijk, meldt Météo France. Op verschillende plekken liep het kwik op tot 42 graden. En ook in Groot-Brittannië is het ongewoon warm. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor extreme hitte morgen en overmorgen. In Londen kan de temperatuur dan oplopen tot 39 graden. Het weer hier, vanavond nog lang warm, vannacht helder, morgen overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag, tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A20 naar Gouda heb je tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 10 minuten vertraging. En dat komt door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak, ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
6: Ik zou vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
7: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
6: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
7: Jawel.
8: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk, en al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
9: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
10: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
12: Ga voor meer informatie.

0: Nieuws uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie doet onderzoek naar 7 meldingen die zijn gemaakt door vrouwelijke fietsers die zijn betast in Hendrikjeloambacht en Zwijndrecht. Op basis van het signalement denkt de politie dat het om dezelfde persoon gaat. In een van de gevallen heeft de verdachte ook seksueel getinte opmerkingen gemaakt naar een slachtoffer. De incidenten vonden plaats op fietspaden op de Hoge Kade en Sofialaan in Hendrikjeloambacht en op de Ringdijk in Zwijndrecht. De verdachte heeft een licht getinte huidskleur, rijdt op een zwarte fatbike, draagt witte schoenen en is tussen de 15 en 25 jaar oud. Het aantal woninginbraken in Hendrikjeloambacht is het afgelopen jaar fors gestegen. Dat blijkt uit het veiligheidsrapport van de gemeente. In 2024 betrof het 24 inbraken. Vorig jaar ging het om 45 inbraken. Het bleef niet alleen bij woninginbraken. Ook schuren en bergingen waren vaak doelwit. Volgens de gemeente worden veel diefstallen uit schuren vooral gepleegd door gelegenheidsinbrekers. Ze lopen langs, voelen of de schuur open is en nemen dan wat mee. Ook het aantal diefstallen bij bedrijven en instanties steeg, net als het aantal fietsen dat is gestolen. Wel is er een daling zichtbaar in meldingen over fraudegevallen. En Rijkswaterstaat neemt maatregelen op het John F. Kennedy viaduct in de afrit A16 Rotterdam-Feyenoord. Het onderzoek blijkt dat er kans bestaat op scheurtjes in de staalconstructie van het viaduct. Om overbelasting te voorkomen mogen voertuigen zwaarder dan 45 ton niet meer over het viaduct rijden, maar via de afrit Capelle aan den IJssel. Ook wordt het overige verkeer over één rijstrook in het midden van het viaduct geleid. De linker rijstrook en de vluchtstrook worden afgesloten. Daarnaast komt er ook een verlaagde maximumsnelheid van 70 km per uur. De maatregelen gaan op 1 juli in om 5 uur 's morgens. In Rijkswaterstaat heeft het hitteprotocol ook uitgebreid naar Zuid-Holland. De werkwijze houdt in dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een plek worden gebracht met voorzieningen, zoals een tankstation of een parkeerplaats. Rijkswaterstaat wil met het protocol voorkomen dat automobilisten met pech te lang op het hete asfalt staan. Gisteren was het protocol ook al actief in Brabant en Limburg. Het weer, zonnig, droog en warm. Het wordt vanmiddag 29 graden. En in de loop van de middag zorgt een wind van zee voor wat verkoeling. Morgen volop zon en de temperaturen gaan nog verder omhoog. Het wordt 34 graden, net als op donderdag. Vrijdag kan het zelfs 37 graden worden. Dat was het nieuws van Radio.

right now, but if you leave your name and number, we'll get back.

Iedere zaterdagmorgen om 10 uur. Prettig weekend. Lekkere muziek en luchtige informatie om je weekend prettig te beginnen. Met natuurlijk het weer van Ridderkerk's eigen weerman en tal van leuke vaste onderwerpen. Of je nu lekker langzaam wakker wordt, de auto gaat wassen of lekker in de zon zit. Altijd een actueel prettig weekend met Radio Ridderkerk.

0: Jan. Jan.
1: 105.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend of de Taliban en de Europese Commissie vandaag afspraken hebben gemaakt. Een Taliban-delegatie sprak met vertegenwoordigers van EU-landen dat zou gaan over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Op de gesprekken was veel kritiek. Dat is terecht, zegt oud-diplomaat Kees Roels.
3: De EU en ook wij allemaal weten wat er gebeurt in Afghanistan. Hè? Repressie, gender apartheid noemen ze dat. Vrouwen zijn eigenlijk uit de samenleving bijna weggedrukt.
2: Er was ook een vertegenwoordiger uit Nederland bij de gesprekken. Het OM heeft levenslang geëist tegen de man uit Ede vanwege de genocide in Rwanda. Verdachte van 66 zou een leidende rol hebben gehad bij een bloedbad in 1994 in het zuiden van Rwanda. Zo'n 3000 Tutsi's waren naar een stadion gevlucht. De verdachte zou als regionaal leider hebben opgeroepen om ze te vermoorden. 1998 vluchtte hij naar Nederland, maar die pas in 2020 in beeld kwam als verdachte van genocide. De wachtlijst voor de keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw langer geworden. Nu zijn er zo'n 11.000 mensen die langer dan een half jaar moeten wachten voor ze aan de beurt zijn. De wachtlijsten worden vooral veroorzaakt door een gebrek aan artsen bij het UWV, zegt minister Veilbrief. De Amerikaanse president Donald Trump zal bij de finale van het WK voetbal de beker uitreiken aan de wereldkampioen. Dat doet hij samen met FIFA-voorzitter Infantino. Die maakte dat bekend in een Amerikaanse talkshow.
4: We will be together with the president, enjoying the final and handing the trophy to the winner, of course, together.
5: Together you'll be doing it.
4: Of course, we are together all the time.
2: Tot nu toe schittert Trump door afwezigheid op het WK. Het weer er nog, vannacht helder en vrij warm. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland. Morgen zonnig en weinig wind, nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wallen tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. De hittegolf houdt de komende dagen nog aan. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. Fleurvision.nl.
4: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
5: Goedenavond.
6: De Story of the Vinyljaren, non-stop.
7: Beste luisteraars, van harte welkom bij de Story of. Komende uur kunt u luisteren naar een uitzending van de Story of the Vinyljaren. Met dit keer de complete top 23 van de UK Single Chart, top 50 van 6 juni 1962.
8: Nummer 23.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vanwege de hitte gaan de geplande werkzaamheden op de A12 dit weekend niet door. De weg tussen knooppunt Lunette en Veenendaal-West zou onder meer nieuw asfalt krijgen, maar vanwege de hitte is dat uitgesteld. Diverse bedrijven hebben maatregelen genomen omdat het zo warm is. Zo rijdt de NS de komende dagen met minder treinen, omdat de hitte storingen kan veroorzaken. Thuisbezorgd stopt morgen met bezorgen in de regio's waar code oranje geldt. Dat zegt een woordvoerder in de Telegraaf. En onder andere pakketbezorgers krijgen water mee en mogen meer pauze houden. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Die brug vormt de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. De afgelopen weken voert Oekraïne veel aanvallen uit op de Krim. Zo probeert het leger het gebied te isoleren van Rusland. Het VUMC in Amsterdam stopt in 2040 definitief met het behandelen van patiënten in Amsterdam-Zuid. 8 jaar geleden fuseerden het AMC en het VUMC, maar nu blijkt het te duur om op 2 locaties patiënten te behandelen. Het VUMC wordt de plaats voor onderzoek en onderwijs en alle zorgtaken worden overgeheveld naar het AMC. De medezeggenschapsraden van beide ziekenhuizen moeten zich nog over het plan uitspreken. Op het WK voetbal heeft Cristiano Ronaldo een mijlpaal bereikt. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's een doelpunt heeft gemaakt. De Portugees van 41 scoorde 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan, die door Portugal met 5-0 werd gewonnen. En daarmee komt zijn totaal op 145 doelpunten in 230 interlands. Zijn rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar scoorde niet in 2010. Het weer, vannacht helder en vrij warm. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 graden in Zeeland. Morgen zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en midden. En de hittegolf houdt de komende dagen nog aan. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
2: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
3: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
2: Een wat?
4: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Auto Taalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
5: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
6: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
8: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
9: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
10: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
11: De Story of, een muzikaal verhaal met Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Oever.
12: Met dit keer de Story of Crystal Gale. We beginnen met de eerste single, I've Cried, The Blues Right Out of My Eyes.

0: Van harte welkom in het programma The Story Of. In het komende uur kunt u luisteren naar een special over de Amerikaanse zangeres Crystal Gayle. En we begonnen met de eerste single uit 1970, I've Cried The Blues Right Out Of My Eyes. Het bereikte een 23e plaats in de countrylijst van Amerika en een 34e plaats in de countrylijst van Canada. Ja, en voor het verhaal geef ik het woord aan Frank.
1: Ja, dan gaan we vertellen dat Crystal eigenlijk werd geboren als Brenda Gayle Webb in Kentucky op 9 januari 1951, de jongste van 8 kinderen. En Gayle en haar broers en zussen claimen Ierse en Cherokee voorouders te hebben, de Indianenstam. Hoewel ze niet is ingeschreven bij een inheemse stam. Ze had al van jongs af aan interesse in zingen en ze merkte op dat ze kon zingen voordat ze eigenlijk kon lopen. Ze zong heel vaak mee met de liedjes die ze op de radio hoorden en ze werd geïnspireerd door de muziek van haar zus Loretta Lynn. Haar muzikale interesses werden verder gevormd in haar tienerjaren. Ze begon te zingen in de kerk. En aangemoedigd door zus Lynn begon ze tijdens de zomervakanties van haar middelbare schooltijd op tournee te gaan. En op 16-jarige leeftijd trad Gayle op in de Grand Ole Opry als vervanger van haar zus die ziek was geworden.
2: Het lied The Wrong Road Again is geschreven door Ellen Reynolds en werd in september 1974 uitgebracht als eerste single van het titelloze debuutalbum. De single bereikte de 6e plaats in Amerika en de 17e plaats in Canada in de countrylijsten. Het album bereikte de 25e plaats en in Canada de 12e plaats in de countrylijsten.

0: Na haar afstuderen aan de Wabash High School in 1970 tekent ze haar eerste platencontract bij het label van haar zus, Decca Records. En bij het tekenen van het contract met Decca stond het label erop dat Gail haar voornaam van Brenda zou veranderen in een andere naam. Het conflict ontstond omdat Brenda Lee op dat moment al een contract had bij Decca. Kort daarna reed Lynn langs een bord van het fastfood restaurant Crystal en zei ze tegen Gail: dat is jouw naam. Kristallen zijn helder en glanzend, net als jij. En toen is de naam veranderd in Crystal Gail.
1: Ja, en wij gaan naar het jaar 1976 op de playlist. En dan komen we het nummer tegen I'll Get Over You. Geschreven door Richard Light. En het bereikt een eerste plaats in Amerika en een tweede plaats in de Canadese lijst. En op de albumlijst, kwam ook van het album Somebody Loves You, bereikt het de 11e plaats in Amerika.

0: I'll get over you. Maar Gail werd aanvankelijk gemanaged door Oliver Lynn. Dat was de echtgenote van Loretta Lynn. En haar debuutsingle werd uitgebracht in 1970. En die hebben we al laten horen. I Have Cried the Blues Right Out of My Eyes. Maar na dat nummer volgden nog andere singles. Maar die halen alle lagere posities in de country hitlijsten. En Gail's carrière stagneerde tijdens haar periode bij Decca. En dat kwam vooral doordat het label wilde dat Gail in dezelfde stijl zou opnemen als haar zus.
1: Het lied You Never Miss a Real Good Thing Till He Says Goodbye is geschreven door Bob McDill en werd in oktober 1976 uitgebracht als tweede single van haar album Crystal. Het werd haar tweede nummer 1 hit in de countrylijst. Het bleef 1 week staan op nummer 1 en bracht er totaal 12 weken door. Het was ook haar eerste nummer 1 in Canada in de lijst en het album bereikte de 7e plaats in Amerika.

0: Gayle tekende in 1974 een nieuw platencontract bij United Artists Records. En ze bracht in 1974 haar eerste single voor United Artists uit, Restless. In hetzelfde jaar werd Gayle's titeloze debuutalbum uitgebracht dat de 25e plaats bereikte in de Billboard Top Country Album Hitlijst. En het jaar erop had ze haar eerste top 10 hit in de countrylijsten met Wrong Road Again, en die hebben we al laten horen. Haar tweede studioalbum, Somebody Loves You, dat leverde een tweede top 10 hit, het titelnummer.
1: Ja, we gaan nu naar het meest bekende nummer, althans zeker voor Nederland en België. Don't Make My Brown Eyes Blue. En dat is een nummer 1 hit in Amerika in de countrylijst, ook een nummer 1 hit in Canada. In Engeland bereikt het ook een vijfde plaats. En in Nederland was de hoogste notering een elfde plaats. En in België nog een zevende plaats. En het werd door Richard Lyon geschreven.

0: Gail's overstap naar de country pop werd beter ontvangen dan haar eerdere opnames met Decca. In 1976 scoort ze haar eerste nummer 1 hit in de Billboard Hot Country Single hitlijst met I'll Get Over You. En haar derde studio, dat hebben we overigens ook al laten horen, haar derde studioalbum, Crystal, dat werd uitgebracht in 1976 en bereikte de 7e plaats in de Top Country Album hitlijst. Producer Alan Reynolds, die geloofde dat Gail een crossover popsucces zou kunnen behalen als het juiste nummer gevonden werd. En ja, dat was dus Don't Make My Brown Eyes Blue, wat we zojuist hebben mogen horen.
1: Het lied Talking In Your Sleep is gegeven door Roger Cook en Bobby Wood. De eerste opgenomen versie van het lied is van The Marmalade. Het werd ook als single uitgebracht in 1978, maar haalde de hitlijsten niet. De versie van de meest succesvol toen werd opgenomen door Chris O'Kale. Het werd ook in 1978 uitgebracht als eerste single van het album When I Dream. Het werd een hit, zowel in de country als in de poplijsten. Het bereikte de eerste plaats in de countrylijst, top 100, en de 18e plaats in de Billboard Hot 100. In Canada werd het ook een nummer 1. En in Engeland bereikte het de 11e plaats.

0: Hale's vierde studioalbum, We Must Believe in Magic, bereikte de tweede plaats in de Billboard Country albumlijst en de twaalfde plaats in de Billboard 200. We Must Believe in Magic werd het eerste album van een vrouwelijke countryartiest dat de platina-status behaalde. En in 1978 won Gayle de Grammy Award voor Best Female Country Vocal Performance voor Don't It Make It My Brown Eyes Blue.
1: Ja, in 1979 werd dit nummer uitgebracht, Half the Way. En het werd geschreven door Ralph Murphy en Bobby Wood. En ja, ook weer een tweede plaats in de countrylijst en een eerste plaats in de Canadese countrylijst.

0: 1978 werd haar vijfde studioalbum When I Dream uitgebracht, dat ook een tweede plaats bereikte in de country albumlijst. Tegen het eind van 1978 had Gail de prijs voor vrouwelijke vocalisten van het jaar gewonnen van zowel de Academy of Country Music als de Country Music Association. En dat zijn twee hele belangrijke organisaties in de Verenigde Staten.
1: The Woman in Me is een lied geschreven door Susan Mary Thomas en werd in 1981 uitgebracht als eerste single van het album Hollywood, Tennessee. De single bereikte de derde plaats in de Billboard Hot Country Top 100 en de 76e plaats in de Billboard Hot 100. En in Canada bereikte het nog een tweede plaats.

0: In 1979 stapte Gayle over naar Columbia Records en ze neemt haar producer Reynolds met zich mee. Onder Columbia begon Gayle meer coverversies van liedjes op te nemen. En haar zevende studioalbum, Miss the Mississippi, werd ook in 1979 uitgebracht en bevatte drie grote hits. In 1981 bereikte Gayle's negende studioalbum Hollywood, Tennessee de vijfde plaats in de country albumlijsten en de 99ste plaats in de Billboard 200.
1: Ja, in 1983 werd dit nummer uitgebracht, Baby, What About You. En dat was ook weer een groot succes in de countrylijsten, nummer 1 hit. En in Canada ook een nummer 1 hit. Ja, en het album True Love deed het ook behoorlijk goed. Een 14e plaats in de country albumlijst.

0: In 1981 presenteerde ze ook twee primetime televisie specials. De Crystal Gayle Special in 1979 en Crystal in 1980. En in 1982 werkte Gayle samen met Tom Waits aan de soundtrack van Francis Ford Coppola's film One From the Heart. En in datzelfde jaar stapte Gayle over van Columbia naar Elektra Records. Een van haar eerste opnames was een duet met Eddie Rabbit, getiteld You and I. Het nummer bereikte een eerste plaats in de Billboard Hot Country Singles hitlijst en werd haar tweede top 10 hit in de Billboard Hot 100.
1: Het lied Straight to the Heart is geschreven door Terry Britten en Graham Lyle. Het werd in 1986 uitgebracht als tweede single en is het titelnummer van het album Straight to the Heart. Het was haar 18e en tot nu laatste nummer 1 hit in country lijst in haar carrière. In Engeland of in Canada bereikte de tweede plaats en het album bereikte de 12e plaats in de album Country Top 100.

0: Gil's eerste studioalbum bij Elektra, True Love, werd eveneens in 1982 uitgebracht. En True Love bracht 3 hitsingles voort, waaronder Baby What's About You, wat we zojuist hebben laten horen. En in 1983 brengt Gail haar volgende album uit, getiteld Cage the Songbird. En ze had nog meer hits met haar volgende studioalbums in 1985 en in 1986.
1: Ja, we gaan nu naar het jaar 1990 en dan werd dat nummer uitgebracht, The Never Ending Song of Love. Dat was in de jaren 70 al origineel opgenomen door The Lady, Bonnie and Friends. En die scoorde daar een grote hit mee. En ook werd dat later nog opgenomen door de Engelse groep The New Seekers. Maar voor Crystal Gayle wordt het niet zo'n grote hit. Een 72e plaats zit er niet meer in Amerika. En in Canada nog een 78e plaats voor Never Ending Song of Love.

0: Ja, de Never Ending Song of Love. En hoeveel artiesten zouden dat niet gedaan hebben? Heel veel, dat weet ik wel. Tussen 1985 en 1987 werkte Gayle samen met country-artiest Gary Morris aan een reeks duetten. En in 1988 brengt ze haar laatste album van het decennium uit, getiteld Nobody's Angel.
1: Someday is de titel van het eerste gospelalbum van Crystal Gayle, uitgebracht in 1995. Gayle was al jaren van plan een gospelalbum te maken, omdat ze het beschouwde als een traditie binnen de countrymuziek. De titeltrack Someday werd als single uitgebracht en is geschreven door onder andere Tommy Keer en Mark Balvin, maar het werd geen hit.

0: In 1990 tekent Gayle een nieuw platencontract bij Capitol Records en werkte ze opnieuw samen met producer Alan Reynolds. In datzelfde jaar bracht ze haar 17e studioalbum uit, Ain't Gonna Worry, en daarop de Neverending Song of Love die we hebben laten horen. En haar 18e studioalbum verscheen in 1992 en heette Three Good Reasons.
1: Ja, en in 1999 werd dit nummer uitgebracht, Two Sleepy People, en dat deze samen met Willie Nelson. Het nummer werd geschreven door Frank Loser en Hoki Carmichael. En ja, er stond ook op dat album dat Crystal Gayle sings The Heart of Soul of Hoki Carmichael. Maar het album haalde geen hitnoteringen en ook evenals de single, die deed helemaal niks.

0: Naarmate de jaren 90 vorderden, nam Gayle materiaal op voor kleinere labels en bracht ze speciale projecten uit. In 1995 tekende ze bij Intersound Records en nam ze 2 gospel studio albums op. Aan het begin van het nieuwe millennium breidde Gayle haar muzikale interesses uit. In 1999 bracht ze een album met jazz en Amerikaanse standards uit, getiteld Crystal Gayle Sings the Heart Out of Soul of Hoagy Carmichael. En daar hebben we net Two Sleepy People van laten horen. In 2000 bracht ze een studioalbum met kindermuziek uit, getiteld In My Arms.
1: Het lied Hallelujah, I Love Her So is geschreven door Ray Charles in 1956 en bereikte toen de 5e plaats in de Billboard Rhythm and Blues lijsten. Verschillende artiesten hebben het lied gecoverd en de Beatles speelden het nummer regelmatig tussen 60 en 62, onder meer in de Star Club in Hamburg met Paul McCartney als leadzanger. Crystal Gayle bracht het in 2003 uit op single, maar het had geen succes.

0: In 2003 bracht ze haar tweede album met Amerikaanse standards uit, genaamd All My Tomorrows. En ze werkte jarenlang aan de opnames voor haar volgende studioalbum. In 2019 kondigde Gail aan dat de titel zou worden gewijzigd in You Don't Know Me, Classic Country. En You Don't Know Me werd Gail's eerste studioalbum dat sinds 1988 de hitlijsten haalde en wel een nummer 40 in de Billboardlijst van onafhankelijke albums. De laatste jaren wordt er nog wel getoerd, maar nieuwe muziek wordt er niet meer uitgebracht.
1: Ja, en hier gaan we de special over Crystal Quill mee afsluiten. We gaan nog één nummer draaien van dat album dan, wat jij net noemde. You Don't Know Me, My Classic Country. En dat nummer is Put It Out Until Tomorrow. En dat doet ze samen met haar twee zussen, Loretta, Lane en Susie, heet die andere. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en tot volgende week voor een nieuwe aflevering van ons programma The Story Of.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In heel Duitsland ligt het treinverkeer stil. Alle treinen van Deutsche Bahn zijn naar stations gebracht. Er is een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie.

communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding, maar ook voor borden met reizigersinformatie. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Allerlei organisaties nemen maatregelen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna het hele land code oranje. Thuisbezorg gaat daarom geen maaltijden bezorgen. Alleen in de steden Groningen en Leeuwarden blijven de bezorgers actief. Ook wordt in verschillende plaatsen het vuilnis eerder opgehaald dan anders. Medewerkers hoeven dan niet te werken op de heetste momenten van de dag. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Komende ochtend rijden er door heel Nederland geen treinen, bussen en trams. Om 4 uur begint er een landelijke OV-staking. Vakbonden FNV en CNV willen zo een statement maken tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om het verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de WW. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde eerder op de avond 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd won Portugal uiteindelijk met 5-0. Ronaldo's rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar die scoorde niet in 2010. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. En overdag temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nieuws uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie doet onderzoek naar 7 meldingen die zijn gemaakt door vrouwelijke fietsers die zijn betast in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. Op basis van het signalement denkt de politie dat het om dezelfde persoon gaat. In een van de gevallen heeft de verdachte ook seksueel getinte opmerkingen gemaakt naar een slachtoffer. De incidenten vonden plaats op fietspaden op de Hoge Kade en Sofialaan in Hendrik-Ido-Ambacht en op de Ringdijk in Zwijndrecht. De verdachte heeft een licht getinte huidskleur, rijdt op een zwarte fatbike, draagt witte schoenen en is tussen de 15 en 25 jaar oud. Het aantal woninginbraken in Hendrik-Ido-Ambacht is het afgelopen jaar fors gestegen. Dat blijkt uit het veiligheidsrapport van de gemeente. In 2024 betrof het 24 inbraken. Vorig jaar ging het om 45 inbraken. Het bleef niet alleen bij woninginbraken, ook schuren en bergingen waren vaak doelwit. Volgens de gemeente worden veel diefstallen uit schuren vooral gepleegd door gelegenheidsinbrekers. Ze lopen langs, voelen of de schuur open is en nemen dan wat mee. Ook het aantal diefstallen bij bedrijven en instanties steeg, net als het aantal fietsen dat is gestolen. Wel is er een daling zichtbaar in meldingen over fraudegevallen. En Rijkswaterstaat neemt maatregelen op het John F. Kennedy viaduct in de afrit A16 Rotterdam-Feyenoord. Uit onderzoek blijkt dat er kans bestaat op scheurtjes in de staalconstructie van het viaduct. Om overbelasting te voorkomen mogen voertuigen zwaarder dan 45 ton niet meer over het viaduct rijden, maar via de afrit Capelle aan den IJssel. Ook wordt het overige verkeer over één rijstrook in het midden van het viaduct geleid. De linkerrijstrook en de vluchtstrook worden afgesloten. Daarnaast komt er ook een verlaagde maximumsnelheid van 70 km per uur. De maatregelen gaan op 1 juli in om 5 uur 's morgens. In Rijkswaterstaat heeft het hitteprotocol ook uitgebreid naar Zuid-Holland. De werkwijze houdt in dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een plek worden gebracht met voorzieningen, zoals een tankstation of een parkeerplaats. Rijkswaterstaat wil met het protocol voorkomen dat automobilisten met pech te lang op het hete asfalt staan. Gisteren was het protocol ook al actief in Brabant en Limburg. Het weer, zonnig, droog en warm. Het wordt vanmiddag 29 graden. En in de loop van de middag zorgt een wind van zee voor wat verkoeling. Morgen volop zon en de temperaturen gaan nog verder omhoog. Het wordt 34 graden, net als op donderdag. Vrijdag kan het zelfs 37 graden worden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Duitsland rijden de eerste treinen weer, meldt persbureau DPA. Afgelopen avond viel het treinverkeer van Deutsche Bahn in het hele land stil. Het heeft te maken met een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding, maar ook voor borden met reizigersinformatie. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Allerlei organisaties nemen maatregelen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna het hele land code oranje. Thuisbezorgd gaat daarom geen maaltijden bezorgen. Alleen in de steden Groningen en Leeuwarden blijven de bezorgers actief. Ook wordt in verschillende plaatsen het vuilnis eerder opgehaald dan anders. Medewerkers hoeven dan niet te werken op de heetste momenten van de dag. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Op het WK hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep en dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan en dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo die 2 keer scoorde. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. Er is afgelopen weekend een aap ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Mogelijk is het dier een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dat niet mogelijk was. De ontsnapping was waarschijnlijk op zaterdag. Sindsdien is de aap al meerdere keren gezien in de omgeving van het park. Volgens Beekse Bergen is het dier niet gevaarlijk voor mensen. Het is de bedoeling om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. En overdag opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week.

0: uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie doet onderzoek naar 7 meldingen die zijn gemaakt door vrouwelijke fietsers die zijn betast in Hendrikjeloambacht en Zwijndrecht. Op basis van het signalement denkt de politie dat het om dezelfde persoon gaat. In een van de gevallen heeft de verdachte ook seksueel getinte opmerkingen gemaakt naar een slachtoffer. De incidenten vonden plaats op fietspaden op de Hoge Kade en Sofialaan in Hendrikjeloambacht en op de Ringdijk in Zwijndrecht. De verdachte heeft een licht getinte huidskleur, rijdt op een zwarte fatbike, draagt witte schoenen en is tussen de 15 en 25 jaar oud. Het aantal woninginbraken in Hendrikjeloambacht is het afgelopen jaar fors gestegen. Dat blijkt uit het veiligheidsrapport van de gemeente. In 2024 betrof het 24 inbraken. Vorig jaar ging het om 45 inbraken. Het bleef niet alleen bij woninginbraken. Ook schuren en bergingen waren vaak doelwit. Volgens de gemeente worden veel diefstallen uit schuren vooral gepleegd door gelegenheidsinbrekers. Ze lopen langs, voelen of de schuur open is en nemen dan wat mee. Ook het aantal diefstallen bij bedrijven en instanties steeg, net als het aantal fietsen dat is gestolen. Wel is er een daling zichtbaar in meldingen over fraudegevallen. En Rijkswaterstaat neemt maatregelen op het John F. Kennedy viaduct in de afrit A16 Rotterdam-Feyenoord. Uit onderzoek blijkt dat er kans bestaat op scheurtjes in de staalconstructie van het viaduct. Om overbelasting te voorkomen mogen voertuigen zwaarder dan 45 ton niet meer over het viaduct rijden, maar via de afrit Capelle aan den IJssel. Ook wordt het overige verkeer over één rijstrook in het midden van het viaduct geleid. De linkerrijstrook en de vluchtstrook worden afgesloten. Daarnaast komt er ook een verlaagde maximumsnelheid van 70 km per uur. De maatregelen gaan op 1 juli in om 5 uur 's morgens. In Rijkswaterstaat heeft het hitteprotocol ook uitgebreid naar Zuid-Holland. De werkwijze houdt in dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een plek worden gebracht met voorzieningen, zoals een tankstation of een parkeerplaats. Rijkswaterstaat wil met het protocol voorkomen dat automobilisten met pech te lang op het hete asfalt staan. Gisteren was het protocol ook al actief in Brabant en Limburg. Het weer, zonnig, droog en warm. Het wordt vanmiddag 29 graden. En in de loop van de middag zorgt een wind van zee voor wat verkoeling. Morgen volop zon en de temperaturen gaan nog verder omhoog. Het wordt 34 graden, net als op donderdag. Vrijdag kan het zelfs 37 graden worden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: 7 in de Eten. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. En ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers de komende uren nog rekening houden met vertragingen en uitval. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Ook zijn er scholen die helemaal dicht gaan. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Komende ochtend rijden er door heel Nederland geen treinen, bussen en trams. Om 4 uur begint er een landelijke OV-staking. Vakbonden FNV en CNV willen zo een statement maken tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om het verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de WW. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Op het WK voetbal hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep. En dat is vrijwel zeker genoeg.